Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. Eerst wel, toen niet en nu toch weer wel. Zondag hangt de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer stemde daar vanavond mee in. Het is voor het eerst dat de regenboogvlag daar gaat wapperen. Voor de stemming moesten veel Kamerleden donderdagavond zelfs terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton livestreamen. Dat zegt het ministerie van Defensie. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Met de livestream wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het zou voor het eerst in tientallen jaren zijn dat een executie in de VS openbaar te volgen is. En let op, heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug. Dan nog het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Nefi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Er werd urenlang geblust in de parkeergarage onder het stadion. Het gebouw moest worden ontruimd en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn daarbij geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Het is niet duidelijk wanneer mensen die hun auto in de garage hebben staan er weer bij kunnen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton openbaar maken voor het publiek. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Tegen persbureau AFP zegt het ministerie van Defensie dat de terechtstelling ook via een livestream te volgen is. Door die openbaar te maken wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het is tientallen jaren geleden dat een executie in de VS openbaar te volgen was. En heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart, omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. Krijg je nog het weer? Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Straks vanaf 6 uur, de 80's Top 80.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de vijfde keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. Rij je vandaag over de A15 richting Rotterdam? Hou er dan rekening mee dat er nog steeds werkzaamheden zijn aan de Zuurhofbrug. Die zouden vrijdag klaar zijn, maar Rijkswaterstaat heeft langer nodig. Door de werkzaamheden waren er grote vertragingen de laatste dagen. En ook vrijdag moet je dus rekening houden met lange files tijdens de spits. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. En nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen staan vandaag stil bij acceptatie en inclusie. De boodschap? Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Volgens het COC komt de extra aandacht mede door recent onderzoek, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. Krijg je nog het weer? Een natte nacht met 7 tot 12 graden. Morgen overwegend grijs, regenachtig en winderig. Het wordt dan 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Straks vanaf 6 uur, de 80's Top 810. Radio 10.

Goedenacht, ik ben Neefje Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk ongeluk van een 23-jarige vrouw uit Rotterdam op Aruba. Volgens het Openbaar Ministerie daar zat zij zelf achter het stuur van de terreinwagen waarmee ze vorige maand verongelukte. Dat zou blijken uit onderzochte beelden. Haar familie had daar eerder vraagtekens bij gezet. In het voertuig zaten ook haar vriend en een bevriende Nederlandse militair. En heb je nog verboden vuurwerk liggen, dan is vandaag je laatste kans om het gratis en anoniem in te leveren. Sinds september hebben mensen al ruim 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij verschillende inleverpunten door het land. De actie is opgezet omdat bij de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod geldt. Alleen kleinsiervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Krijg je nog het weer? Na een natte nacht met zo'n 7 tot 12 graden is het morgen ook regenachtig, overwegend grijs en winderig. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan-Willem de show voor.
1: Ja, dat is best moeilijk, hè? Zo'n Rubik's Cube uit de 80's.
0: Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 9 oktober, Nationale Krokettendag. Hoera! Het is de laatste dag van de ethische top 810. Nog 128 nummers te gaan. En zometeen om 6 uur, dus veel eerder dan de andere dagen deze week, gaan we weer verder met de lijst. En ik dacht, ja, laten we gewoon een beetje ethisch beginnen. Nick Kamen stond wel in de lijst, maar alleen met Each Time I Break My Heart. Dus ik dacht, ik pak nog even I Promised Myself erbij. Vind ik ook heel leuk namelijk. En Michael Cimbello hoorde ik al eerder in de week met Maniac. Dus ik heb gewoon een beetje een paar krentjes uit de pap gehaald. Ik denk, nou, dus die strooi ik nog net eventjes voordat het totaal losgaat met alleen maar ethisch. Leuk om te horen als je erbij bent, als je wakker bent, of nog wakker bent, of bijna alweer je bed induikt. Stuur even een appje via de Radio 10 app. Dan weet ik dat je wakker bent en erbij bent. Even ingecheckt. Het is voor het wij-gevoel altijd heel erg lekker. En het is gewoon gezellig. Rob, Claudia, Dick, Yvonne, Mart, Dennis, Erik stuur allemaal al een appje om in te checken. En Jack heeft dat ook gedaan. Goedemorgen vrienden, hier Jack uit Franeker. Nog een paar uurtjes werken, dan een week vakantie. We gaan lekker met het gezin naar Kreta. Oh, jaloers. Jennifer stuurt een foto vanuit de sportschool. Tenminste, ik denk dat dat de sportschool is. Ze zit op zo'n grote skippiebal. Hey Alfred, ik ben weer helemaal klaar voor een nieuw klasje Pilates. Even beuken en dan weer met een fris hoofd naar het werk. Dikke doei van Jennifer. En Ron die hebt heerlijk luisteren naar jullie op Curaçao. Oh, ik heb even gecheckt. Om middernacht gaan we verder met de ethische 810 in Curaçao-tijd dan, hè.
0: Laat

0: plaat ook alweer. Oh ja. Let It Be van de Beatles. Ze zingen het maar 6000 keer. En voor Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Waarover Marion appt, ben net wakker en ik ben vandaag jarig. Am I lucky? Yippie! Er komen sowieso weer nog heel veel mensen binnen die even inchecken. Zeggen dat ze erbij zijn. Gezellig. Goedemorgen. Lekker herfstweer onderweg naar het werk, zegt Martijn. Niet kunnen slapen. Te vroeg om op te staan. Daarom lekker luisteren. Fijne dag, zegt Connie. En Gilbert. Vergeef me dat ik niet weet hoe ik je naam uitspreek. Ik lig op bed. Ik lig ziek op bed en lekker aan het luisteren. Nou, sterkte Gilbert. En Raymond is er ook bij.
2: Morgen, Alfred. Het is vrijdag.
0: Klopt.
2: Bijna weekend.
0: Ook.
2: Joehoe.
0: Kijk, er is niks aan gelogen, Raymond. Hey, ik ga hem zo meteen weer een slinger geven, de dagschijf. Dus als je nu toch al vrolijk aan het appen bent, stuur nog even een appje. Of als je nog niet geappt hebt en je denkt, nou, ik wil gezellig erbij zijn in de uitzending. Kom maar door met een appje. Wellicht kan ik zo meteen met jou een liedje uitkiezen. Het is heel simpel. Ik geef een slinger aan de dagschijf. Daar komt een jaartal uit. Aan het jaartal hangen 3 hits van vandaag in dat jaar vast. En ik zoek iemand die dan daaruit wil kiezen welke plaat we helemaal moeten draaien. Dus ja, als jij dat kan. En ik denk dat iedereen kan kiezen. De enige die je kent die niet kan kiezen, dat ben ik zelf. Als ik in een restaurant zit en ik zie de menukaart voor me, dan denk ik altijd, nou, ik weet het niet. Ik vind dat lekker. Weet je wat, ik kies wel als laatste en dan doe ik wel wat. Ik krijg vaak spijt. Maar ik heb het idee dat mensen die hier kiezen eigenlijk nooit spijt hebben. Dus misschien ben jij dat ook wel.

0: dit is er weer eentje. Deze hoorde ik van de week. Toen dacht ik, ja, nee, die wil ik gewoon nog even lekker op vrijdag draaien. Wang Chung en Dance Hall Days staat op 430 in de ethische 810. Maar ha, nu ook bij mij.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik dacht, het kan gewoon nog een keertje. Hanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het bij jou nu ook later?
2: Of ja, het is vroeger? Maar 1 uur later, hoor. Oh, het is hier okay. 6:28.
0: 6:28, ja. Bijna 6:30 zou je bijna zeggen. Maar jij woont in Qatar.
2: Ja, correct.
0: En waarom dan?
2: Nou, ik ben hier jaren geleden, 36 jaar geleden, naartoe gegaan via Dubai en Abu Dhabi voor de paarden, de Arabische racepaarden.
0: Oh, zit jij in de paardelarij?
2: Ik zit in de paardelarij.
0: Hey, en wat doe je dan? Race je zelf ook? Ja, nou, als je er 36 jaar woont, ik kan me niet voorstellen dat je 36 jaar lang een carrière als jockey kunt houden. Dus ja. Zit je meer in de verzorging? Of
2: ik zit nu in de management. Maar oh. Ja, voorheen heb ik paarden getraind en gefokt natuurlijk ook.
0: Maar wat bedoel je dan? Ik zit in de management. Ben je dan de manager van een paard?
2: Ja, van een stadsfarm hier in Qatar.
0: Oh, wat leuk. Wat een leuk inkijkje. Ja. En jij dacht, ondanks dat ik in een grote zandbak woon... luister ik gewoon wel lekker naar het regenachtige Nederland.
2: Ik luister altijd naar Radio 10. Ja, gezellig. Dat vind ik gewoon gezellig. Leuke muziek. Nou. En fijne zender.
0: Daar zijn we fijn. Dat vind ik fijn om te horen. Leuk dat je erbij bent en dat je ook even hebt ingecheckt. Zullen wij dan eens even kijken of we ook een keuze kunnen maken... uit de liedjes die de dagschijf ons voorschotelt?
2: Oké.
0: Ja, ik geef hem een slinger.
2: Ben benieuwd.
0: Ja, even kijken waar hij op uitkomt. Het zal toch niet weer ethisch zijn? Even kijken. Nou, hij gaat voorbij de ethisch.
3: 1999.
0: Oeh, bijna een nieuwe...
2: 1999.
0: Nieuwe eeuw, maar nog net niet. Ik heb 3 hits voor je. Als je het niks vindt, gooi ik hem weg. Komt hij ook niet meer terug. Maar als we bij de laatste aankomen, gaan we die sowieso helemaal draaien. Dus kies verstandig. Dit is je eerste optie. Oh, de Backstreet Boys.
2: Oh ja.
0: Ook wel leuk.
2: Dat was wel leuk, hè? Ja, dat was wel een leuke. Ja, die maar.
0: Larger than life. Je wilt niet eens de andere opties horen?
2: Ja, nee, maar dan kan ik dan nog terug naar deze?
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Nee.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we Larger than life draaien. Ik snap het hoor. Als het leuk is, is het leuk. Okay. Dan moeten we het gewoon doen. Dankjewel, Annie. En een hele fijne dag daar.

0: ook leuk. 362 in de ethische 810 is voor UB40 en Food for Thought in de live versie. En ik dacht, nou ja, ik draai hem gewoon nog een keertje. Ik vind het gewoon leuk, gezellig zo vroeg op de ochtend. Hannelore komt net binnen en die kijkt naar de scherm en die zegt... Oh shit.
1: Ja.
0: Had jij graag willen meedoen?
1: Dan mocht jij nu voor je kledingkast staan en denken, wat doe ik aan?
0: Ja.
1: Kies iets paars.
0: Het is Paarse Vrijdag.
1: Wat? En ik heb dat dus gemist.
0: Wat is Paarse Vrijdag ook weer exact?
1: Nou ja, om te laten zien aan scholieren en jongeren die homoseksueel zijn, dat ze er mogen zijn, dat helemaal oké is. Het maakt niet uit, de zon komt op, er zijn mensen homoseksueel. Dat idee, toch?
0: Oké. En die steun betuig je door iets paars aan te trekken.
1: Ja, en het is zelfs nog breder. Hè? De Paarse Vrijdag staat voor het feit dat iedereen gewoon zichzelf moet kunnen zijn. En of het nou je geaardheid is, of je geloof, of je huidskleur. Wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit.
0: Rare eetafwijkingen.
1: Alles is goed.
0: Ja, oké.
1: Wat zijn nou?
0: Rare eetafwijkingen.
1: Er zijn grenzen, Alfred.
0: Als je alleen maar kroketten eet op krokettendag bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ik vind het echt gewoon een hele belangrijke dag. Ik vind het zo'n belangrijk signaal. Dus ik baal ervan dat ik zelf geen paars aan heb.
0: Ja, doe er dan eens ook mee. Maar goed, dat las je dus terwijl je alle nieuwssites aan het openen was. Dus dit is ook gewoon in het nieuws dan zometeen, denk ik.
1: Hey, verder is het ook de laatste dag dat je bijvoorbeeld je wapens kunt inleveren. Of vuurwerk, wat nu verboden is.
0: Oh ja.
1: Dus dat je anoniem het kan inleveren bij de politie nog. Vandaag is de laatste dag. Dus heb je nog een paar flinke
0: hoe doe je dat anoniem?
1: Strijkers liggen.
0: Ik heb nog een Uzi liggen. Hoe lever ik dat anoniem? Staat er dan een apart kamertje met een box waar je dan met een zonnebril in kan lopen?
1: Nou, ik zou zeggen,
0: zie je het maar vandaag bij het politiebureau.
1: Kijk even op de website van je gemeente.
0: Zouden heel veel mensen
1: informatie.
0: Zouden heel veel mensen dit doen?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja, zeker dat vuurwerk. Ik vind het wel een hele goeie.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar goed, dat vuurwerk heb je. Oh ja, ik ben altijd zo naïef. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon nu alweer vuurwerk hebben.
1: Ja,
0: oké.
1: Nog hebben liggen.
0: Nou, ga in je paarse kleding je vuurwerk inleveren.
1: Precies.
0: Dan komt het helemaal goed.

Star. Maar we krijgen nu een appje van Wilma. En die zit gewoon in Japan. Nou ja, zegt hij. Ze zegt nieuwe oordopjes kopen in Japan. En die test je toch gewoon met je eigen fijne radiovrienden. Nou, dat vind ik leuk, zeg. Dit is Prince op Radio 10. Radio 10 staat op. En nou, nog een kleine 12 minuutjes. Dan gaan we verder met de ethisch 810.

0: zijn, door jou gestemd, dan zit daar natuurlijk ook vast wel iets tussen wat ik misschien nog wel een keertje leuk zou vinden om op vrijdag te draaien. Nou, deze is het bijvoorbeeld ook. 665 deze week kwam die al eerder voorbij, maar nou, we zitten nu bij de top 120 uit mijn hoofd. 125 nog.
1: Ja.
0: Zometeen dus. Ik denk, nou, kan dat nog wel een keertje.
1: Ik sta daar. Nooit te veel, Prince.
0: Precies.
1: Op de radio.
0: Hallo, Jeroen.
1: Hallo, Alfred. Goedemorgen.
2: Oh, je kijkt me aan zo van, ja. En nu ben jij.
0: Nou, nu mag jij eens even shine. Jij, ja, is het, denk, staat weer met, ja, allemaal kranten om je,
1: ja,
0: heen.
1: Ja, heerlijk, met een bak verse koffie. Dus dat is allemaal gewoon helemaal dik prima. Dan zou je denken, televisiering uitreiking is gisteravond geweest.
0: Ja. Hij heeft hem gewonnen, hè?
1: De bondgenoten, ja, onze vriend Jan Versteeg. Die heeft het hartstikke goed gedaan. Is ook nog de beste presentator geworden. Dus dat is hartstikke leuk voor hem. Maar er staat helemaal niks van op de voorpagina van de krant. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die kranten al klaar waren toen die uitreiking gebeurde natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: Ja. Maar wel een vrouw met een poes voor op de Telegraaf.
0: Ja.
1: En dat is een kraamafdeling eigenlijk van de opvang voor zwerfkatten in Halsteren. Maar die vrouw kijkt heel vrolijk en die zegt, nou, ik moet er niet aan denken dat er poezen worden afgeschoten die aan het zwerven zijn. Dan los ik het wel op.
0: Oh, ja. Wat sympathiek. Dus die gaat ze dan ophalen en een nieuwe...
1: Dan gaat ze dat helemaal verzorgen. En dan staat er met een mooie kitten. En die kitten die kijken we in de lens van de camera alsof die zegt, nou moe.
0: Maar dit is voorpagina nieuws.
1: Dit is voorpagina. Dit is waar de Telegraaf. Ja, maar ja, goed, is toch leuk, weet je?
0: We nee, zeker.
1: Toch
0: weer
1: een beetje vrolijk het weekend gaan.
0: Kunnen we
1: het
0: weer over Iran hebben of over,
1: ja,
0: China?
1: Ja, of over Bolle Jos. Nou, de Bolle Jos die staat ook voor op de voorpagina. Want Ghana gaat nu toch mee jagen op Bolle Jos. Alle middelen worden ingezet om deze man te pakken. En een kabouteropvang in Renesse. Daar zijn de kabouters er niet zo heel vrolijk aan toe. Nu wordt Hannelore wakker. Die kabouteropvang in Renesse.
3: Niet één kabouter hoeft rond te zwerven. Hè? Nee. Dus dat vang ik zo.
0: Zou ik niet af te schieten, jongens?
1: Nee, als je nog een kabouter hebt staan, dan mag je ze naar Renesse brengen. Want vanaf volgend voorjaar dan gaat daar bij slot Moermond de boel weer open. En kan je weer naar

0: is 6 uur op vrijdagochtend. Hoog tijd om weer bij te praten over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De jacht op de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, wordt opgevoerd. Volgens de Telegraaf wil Nederland daarvoor meer gaan samenwerken met landen rond Sierra Leone, waar hij nu vermoedelijk woont. En dan gaat het vooral om samenwerken met Ghana. Justitieminister Van Wil wil zo bijvoorbeeld de drugsroutes van Bolle Jos lam leggen.
2: Piep.
1: Piep. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld. Ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Juist nu recent is onderzocht dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is afgenomen. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de gouden televisierring gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. En dat was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. En tijdens de staande ovatie in Carré hield hij het niet droog.
2: Ach.
1: En dan het radioteam weer. Het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon. En het wordt 14 tot 18 graden.
0: Hallo, dankjewel weer. Hoe stond de weg, Jeroen?
3: Nou, het is heel rustig hoor. Geen gekke files nog gemeld. Houd er wel rekening mee dat de A2 dicht is als je onderweg bent naar Zuid-Limburg. Van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren in verband met werkzaamheden.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist DA.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Het is top 810.
23: Jan, Willem en Jeroen.
0: Goedemorgen, tot 7 uur vanavond hoor je de allerbeste muziek gemaakt in de jaren 80. Met de hoogste van de Police in de lijst. Die weten nog steeds te boeien.
2: 128.

0: obsessief in de gaten houden.
1: Ja, verstalken.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Ja.
0: Die Sting, hij schreef het ook tijdens zijn scheiding. Dus je had het een en ander te verwerken. Every Breath You Take van de Police op 128. De hoogste notering dus van de Police in de Edis Top 810. Je hoorde ze in totaal 4 keer voorbij komen de afgelopen week. Goedemorgen, welkom op vrijdag 9 oktober. Goedemorgen, ochtendblog.
2: Goedemorgen.
0: Het is vrijdag 9 oktober. Dit is de finale dag van de Edis Top 810. En omdat de vieren zijn we alvast begonnen. We dachten, weet je wat, we beginnen gewoon vroeg. En we gaan wel lekker door tot 7 uur vanavond.
3: Dit uur is het jaar 1986 supergoed vertegenwoordigd. Want 4 liedjes die je dit uur voorbij gaat horen komen, komen uit dat jaar. Het Goede Doel, Madonna, de Pet Shop Boys en Bon Jovi maakten in dat jaar 1986 dus een enorme hit. En ze komen allemaal voorbij.
0: Het is toch lekker dat je dit uur weer kan zeggen dat je het voor het goede doel doet.
3: Ja, maar echt, hè?
0: Alles voor het goede doel.
3: Goh, leuk. Ja, zin in.
0: Goedemorgen. Ja, de app staat ook wagenwijd voor je open. Deel gewoon je herinnering. Vinden we hartstikke leuk. Op nummer 127 staat de Culture Club met Kamma Kamma Kamma Chameleon. Niels leerde dit pas een jaartje of 20 geleden kennen. Het nummer zit namelijk in het spelletje SingStar 80's. Ken je dat spel?
3: Nee. Dat is toch zo'n karaoke?
0: Ja, klopt. Ja. Je moet er nummers mee zingen en dan moet je proberen om zo zuiver mogelijk te zingen. En dan scoor je punten. Dit was Niels' favoriet, want hij zegt, dit kon je dus heel monotoon meezingen en dan scoorde je toch veel punten. Niels kon namelijk niet zingen, maar monotoon zingen, dat lukte dan wel. Dus dat was dan waarschijnlijk Kamma Kamma Kamma Kamma Kamma Chameleon.
3: Ja, het is goed. Ik geloof het. Ja, nummer.
0: Dit lukt wel 's ochtends. Kamma Kamma Kamma Chameleon op 127. Gezellig in de Culture Club.

0: van de platen denken. Te danken. Want die zei, ja, er mist nog wat. Ik vind het een heel mooi romantisch liedje, maar er mist nog wat. Dus kun je niet even een uithaal doen aan het eind?
1: Nou, ja, een muzikaal tierlantijntje.
0: Precies. Ja. Nou ja, de band heet Air Supply, dus met die luchttoevoer zit het wel goed.
1: Een soort van in de veronderstelling dat dit een Nederlandse groep was. Dat klonk een beetje zo van die Margriet Eshuizen-achtig.
0: Een beetje zoals, wat zullen we zeggen? Zoals House for Sale, Lucifer.
1: Ja, zo, dat een beetje Lucifer. Maar dat was niet, het bleek een Australische band te zijn. Ja. Had het even opgezocht.
0: Helemaal van Down Under. Ja. Nou ja, dan zit je er wel weer lekker in. Air Supply kon rekenen op de stem van onder andere Justin, Bert, Natasha en Paulien op 124. En zometeen een nummer dat is geschreven door een ander icoon dan we straks gaan horen. Een andere icoon uit de jaren 80. We gaan zometeen naar Private Dancer van Tina Turner.
1: Heerlijk.
0: En dat nummer is geschreven door...
1: Is dat een Phil Collins of zo?
0: Nou ja, wel een soort Phil Collins. Het is niet echt per se een bruistabletje, zullen we zeggen.
1: De Nederlandse Phil Collins.
0: De Nederlandse Phil Collins. Iemand enige idee? Mark Knopfler inderdaad, van Dire Straits. Ja.
1: Oh.
0: Maar die dacht op een gegeven moment, ze hebben het zelfs opgenomen... maar die dacht op een gegeven moment, ja, Private Dancer, Dancer for Money... het past mij niet zo. Ja, het is niet heel erg geloofwaardig dat ik dat ben, zo'n Private Dancer. Ja, en dat snappen we ook wel een beetje, toch? Ik bedoel, niks te nadelen van Mark Knopfler... maar het is niet het type Private Dancer, zullen we maar zeggen. Dus, toen is het uiteindelijk bij Tina Turner beland. Ja. En die heeft het dan weer opgenomen met zo'n beetje de volledige band. Van Mark Knopfler. Ja. Dus eigenlijk zit heel Dire Straits erin, behalve Mark Knopfler zelf. Ja.
1: Oh, wat grappig is, wist ik helemaal niet.
0: Die hoor je zo meteen op 124. Één nummer lager, waar Astrid bij terugdenkt aan de eerste ontmoeting met de liefde van haar leven.
1: Okay.
0: Ze zegt erbij, dit was een enorme hit. We hebben het over You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. Je hoorde hem overal en toen zag ik hem. En weet je wat het mooie is? Inmiddels is Astrid 38 jaar getrouwd met diezelfde liefde van haar leven.
1: Dat was ook een enorme hit.
0: Ja, zo is het. Dus ja? Het is ook niet meer dan logisch dat zij op dit nummer heeft gestemd. Alleen dat hele You Give Love a Bad Name past dus helemaal niet bij dit verhaal. Want de liefde heeft juist een hele mooie naam. De liefde heet Astrid in dit geval. You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. Radio 10.
2: 125. Shut up!

0: Deutsche Marks of dollars.
1: Ja, ja.
0: American Express, dat vindt het in principe allemaal goed. Private Dancer van Tina Turner, wat een icoon op 124 in de Edis Top 810. Dus zometeen het nieuws van 6:30, Anne-Laure, wat zit erin?
2: Je hoort zo de twee, volgens mij belangrijkste en leukste momenten van de uitreiking van de televisie.
3: Oh, leuk! Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a walk! And give you a walk!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
14: Alle verf super voordelig.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Ja, we zijn vanochtend vroeg begonnen. Om 6 uur aan de ontknoping van de Edis Top 810. We gaan richting 7 uur. Vlak voor 7 uur klinkt de nummer 1 van de lijst die jullie hebben gekozen. En geniet ervan, zou ik zeggen, want het gaat sneller dan je denkt. Het gaat sneller dan je denkt.
1: En dan is het weer voorbij. Dan denk je, had ik er nou maar wat meer van genoten.
0: En het is vandaag echt lijstjes weer. Echt vol herfst, veel bewolking. En behoorlijk wat regen bij een graad of 15. En de grote vraag is, heeft het verkeer er al last van of valt het nog mee?
1: En korte file. Ja, nou ja, goed. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade sta je in de file. En een kwartier vertraging, dan was er een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
0: Het is 3 minuten over 6:30 inmiddels. Anne-Laure Zwitserloot is aangeschoven. En praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nederland voert de jacht op drugscrimineel Bolle Jos verder op. Volgens de Telegraaf gaat ons land samenwerken met de politie in Ghana om zijn drugsroutes aan te pakken en hem zo achter de tralies te krijgen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Het zijn er 3130. Scholieren en docenten trekken iets paars aan als steun voor de LHBTI-gemeenschap. 2/3 van de deelnemende scholen is een basisschool. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wordt zondag toch een regenboogvlag gehesen voor Coming Out Dag. De SGP hield dat eerst tegen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daar gisteravond mee in.
4: Ze zijn er speciaal voor teruggekomen.
2: Ja, ja, en het is ook de eerste keer dat de vlag bij de Tweede Kamer komt te hangen.
4: Ja, nou. Dus het werd een hoofdelijke stemming. Ja. Dus er zat bijvoorbeeld al iemand uit de Tweede Kamer bij de televisie. Die kon mooi vertrekken. Om even te gaan stemmen hierover.
21: Oh, echt?
4: Ja, serieus.
2: Ja, terecht, ja. Toch? Ja. Ja. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. Presentator Jan Verstegen had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. Er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. En die werd hem uitgereikt door zijn goede vriend André van Duin.
22: Het is goed, dan kom je bij me. Nou, we hebben elkaar bijna dagelijks aan de telefoon en we zien elkaar zeker 3 keer in de week. Je bent onmisbaar in mijn leven en nou ja, ik hou van je.
4: Ach,
21: wat een mooi moment.
4: Hij hield het ook niet droog.
21: Nee, zou je denken, zo'n Joop van den Ende is natuurlijk, die man is al zoveel gewend. Die draait al 100.000 jaar mee in die hele business. Heeft waarschijnlijk vaker onderscheidingen gekregen. Geridderd, orde van de Nederlandse leeuw, weet ik veel wat allemaal. En dat dan toch hem zo raakt.
2: Ja, maar ja, André van Duin, die spreken elkaar echt heel vaak. Zijn echt goede vrienden. En hij kreeg, Joop van den Ende, een staande ovatie in Carré.
21: Ja, maar dus wat heeft die man allemaal gedaan voor natuurlijk. De televisie? Dat kan je toch niet eens voorstellen?
2: Fantastisch. Ja, fantastisch. Britt Dekker won trouwens met haar paardenvlog de prijs voor beste jeugdprogramma. En dat had ze zelf niet verwacht. En ze vergat waarschijnlijk ook even dat er een microfoon stond.
23: Bedankt het hele team! Lenneke van Ingen, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen! Ik ben mijn speech vergeten! Ja! Ja!
4: Wat een leuke vrouw is dit toch ook altijd. Hè?
2: Super, nou gefeliciteerd.
24: Top 810. Jan, Willem en Jeroen.
4: Hallo. Nog meer winnaars. Dit nummer heeft heel wat gewonnen. En de Engelse krant The Guardian deed nog even een schepje erbovenop. De beste Engelse nummer 1 hit aller tijden.
24: Radio 10.
25: 123.
4: Daar kun je mee thuiskomen. The Pet Shop Boys en West End Girls.

0: Madonna.
1: 15 keer in de 80's top 810. We krijgen er nog 3 keer vandaag. Hè? Into the Groove, Borderline, A Like a Prayer hebben nog te goed. Dit was 122. Zometeen alles geprobeerd van het goede doel. Maar eerst kijk de volumeknopje vragen.

0: is wel heel mooi gelukt, hè? En vooral, even die laatste zinnen, was voor Pieter een reden om op dit nummer te stemmen. Ik wou je niet verlaten, ik sloeg niet op de vlucht, ik had alleen behoefte aan...
1: Wat frisse lucht.
0: Wat frisse lucht. Ja. Ja, het goede doel, alles geprobeerd. Op 120 in de 80's top 810. We moeten even Michael bellen.
1: Oh,
0: Michael die heeft wel een aantal redenen waarom we hem moeten feliciteren. Sowieso zijn muzieksmaak, maar ook omdat hij jarig is.
1: Oh.
0: Miss, ja, nou ja, een Michael. Soort van jarig.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo, ja.
0: Hi, met je vrienden van Radio 10 spreek je.
2: Ja.
0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Oh, dat verandert de zaak.
0: Hey, gefeliciteerd hè, met je 17e verjaardag.
2: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, nou ja, we dachten, we willen hier toch even een momentje van maken. Want je wordt natuurlijk... Ja.
1: Je wordt maar 2 keer 17.
0: Sinds dat jaar word je gewoon ieder jaar 17 eigenlijk, als je dit nummer opzet, toch?
2: Ja, soms wel, ja.
0: Ja. Maar waarom ben je bij Blue Monday van Nieuwe Orde weer terug bij je verjaardag?
2: Ja, ik kreeg hem. Ik was helemaal gek van die plaat. Het was natuurlijk bijzonder, omdat het de eerste plaat was die in de top 40 kwam, waar geen single van bestond. Hij bestond alleen op Maxi. En mijn vader die kwam op een gegeven moment, die zei, ik weet niet wat ik hoor bij jou, maar het lijkt wel een interieur. En ik begreep niet wat hij bedoelde, maar hij doelde op dat intro van Blue Monday.
0: Ja, de plaat met een interieur. Hij staat op 119 in de lijst. Ga je hem lekker hard zetten?
2: Ja, zeker.

0: 80's top 810.
1: Radio 10. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat Navel. Verpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Een hele goede morgen. Fijn dat je opstaat met Radio 10. We doen de Edis Top 810 en we praten hierbij over het laatste nieuws. 1:07, hier is Hannelore. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld. Ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Juist nu recent is onderzocht dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is afgenomen. Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. Dat werd eerder ook al besloten, maar de SGP wilde er toen niets van weten en dus werd het plan geschrapt. Maar andere partijen waren het daar niet mee eens en dus werd er gisteravond over gestemd in de Kamer. Een meerderheid was voor en daarom wappert de vlag zondag toch. En heb je nog verboden vuurwerk liggen, dan is vandaag je laatste kans om het gratis en anoniem in te leveren. Sinds september is er al ruim 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij verschillende inleverpunten. De actie is opgezet omdat bij de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod geldt. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon. En het wordt 14 tot 18 graden.
3: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
5: Rustig ochtendspits hoor. Houd er rekening mee dat er gewerkt wordt op de A2... als je onderweg bent naar Zuid-Limburg. Daar is de weg helemaal afgesloten tussen Sint-Joost en Roosteren. Daardoor ook wat extra drukte op de wegen rondom Echt en Maasbracht daar. En de A4 van Den Haag richting Rotterdam tussen Rijkswijk en Den Hoorn. Bij Delft is dat door een ongeluk een kwartier extra.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Voel.
14: verzekeringsgedoe.
15: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: Allianz Direct.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot

0: valt niet mee soms, ochtends. Weet je, dat je weggaat en dat je denkt, oh, autosleutels binnen laten liggen. Dan zit je in de auto en denk je, oh, ik ben mijn laptop. Weet je, dat kan toch? Weet je, helemaal op vrijdag. Dat je van voren niet meer weet hoe je van achter de boel aan elkaar moet rijgen vandaag. Qua to-do-list. Weet dan dat je niet alleen staat. Want John Deacon, de bassist van Queen, had dit bedacht tijdens een jam-sessie. Ze waren in Montreux en David Bowie was in de buurt. En die kwam die studio binnen bij Queen. En hij zat een beetje te jammen. En was een mooi baslijntje, had hij bedacht. Toen ging hij even weg, kwam hij terug. Was hij helemaal vergeten hoe het ging. Huh? Toen dacht hij, dat is een beetje dum dum dum dum dum dum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: En toen was dat de geniale ingeving.
0: Nou ja, de rest wist het gelukkig nog wel. Het is top 810. En die hebben hem geholpen. En het bracht ze op nummer 8. Nummer 118. Ja. Queen en David Bowie Under Pressure. Ja, dat zijn kleine lettertjes, hè? Dan moet je altijd goed op de kleine lettertjes letten.
1: Dat komt erop aan, natuurlijk, op de nummertjes.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Het is vrijdag 9 oktober. Welkom op de laatste dag van de Edis Top 810. We zijn vandaag vroeg begonnen om 6 uur. We gaan door tot 7 uur vanavond. En je hoort nog de 117 beste en grootste hits uit de jaren 80. Ja, dat is er iemand veel te bieden. En dat ga je dit uur terug horen.
1: We gaan springen met Van Halen. We gaan met de Beach Boys richting Aruba, Jamaica, Key Largo in de Florida Keys. In Kokomo is het nog lang geen herfst. En te hopen dat Annabel er ook is, want zonder haar wordt het helemaal niks.
0: Wordt niet zonder jou, maar dan helemaal niets. Op 117 de enige notering van Mike en de Mechanics. Maar ja, als je dan één keertje in de lijst staat, dan ook gewoon nog op 117. Dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan.
2: 810, Radio 10. 117.

0: lekker meeschreeuwen met Baltimora. En Tarzan Boy op 116 in de 80's top 810. Dat gebeurt ook in de app, zie ik. Ook Marieke zegt, ik ben lekker aan het meezingen. Zullen we dat even checken? Dat echt gebeurt in de badkamer. Kan natuurlijk zijn dat ze net onder de douche staat en dat ze niet opneemt. Dat ze daar net lekker mee staat te brullen. Nou, dat moet je vooral niet opnemen hoor, Marieke.
1: Marieke.
0: Hi Marieke, goedemorgen. We wilden heel even weten hoe het klinkt.
2: Oh, echt? Nou, het galmt echt enorm.
0: Ik hoor het, ja. Nou, wij galmen met je mee. Maar hoe ging dat ongeveer bij jou in de badkamer?
2: Ja, ik zo... Woe, woe.
0: Nou, ik reken het helemaal goed. Ja. Zit je lekker te genieten van de Edis Top 810?
2: Ja, ik wel. Ik baal het een beetje dat ik moet werken straks.
0: En gewoon stiekem blijven luisteren.
2: Ja, kun je niet echt een briefje schrijven, Jan-Willem, dat ik moet luisteren?
0: Dat ga ik gelijk voor je doen. Mooie dag vandaag, hè?
2: Ja,
0: en lekker mee blijven zingen. Hoi. Die Baltimora en Tarzan Boy is echt de eendagsvlieger. En wat voor eentje in België, Denemarken, Finland, Frankrijk en Nederland op nummer 1. Weet je wat het geinig is?
3: Ja.
0: Ze kwamen natuurlijk uit Italië. Daar haalden ze die nummer 1 plek niet.
3: Nee, omdat Italianen denken, ja, gewoon weer zo'n beentje.
0: Oh, weer zo'n, ja. Je kan gewoon niet alles hebben. Maar het is zeker weten een van de grootste hits aller tijden. En zeker uit de 80's. We gaan één plekje hoger. Fernanda, die heeft erop gestemd. En ze schrijft erbij, kippenvel. Kijk, dat is efficiënt.
3: Hè?
0: Ja, dat is gewoon heel efficiënt om een plaat om te schrijven. Dus Fernanda, trek je kippenvel vast aan. En je weet het, hè. Bij hart moet die hart. Dit is Alone op 116.

0: the Boy. Stond deze week nog op het podium met Boudewijn de Groot. Gaat steeds beter met hem, gelukkig. Dat is wel fijn om te weten. Op 114 in de Edis Top 810 met ervoor Hard en Alone. Die staan er niet alleen, want die worden omringd natuurlijk door de grootste uit de jaren 80. Wat een lekkere lijst, hè. We zitten lekker te genieten.
1: Het wordt alleen maar beter. Dat is ook dat nog. Leuk.
0: Ja, maar dat dacht ik een paar dagen geleden al.
1: Ja, maar uiteindelijk is het ook waarheid gebleken.
0: En iets voor 7 uur hoor je bij Gijs Staverman natuurlijk de nummer 1 van deze lijst. Zometeen eerst even een onderzoekje, als het is gelukt.
2: Ja, zeker.
0: Ik had al zo'n
2: Droom je ervan om een grote geldprijs te winnen? Ja, of je er echt gelukkig van wordt, dat hangt misschien wel af van of je een man of een vrouw bent.
3: Nou ja.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
14: Teruglever kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
18: De vriendelijke specialist DA.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
0: Ja, heerlijk herfstweer vandaag. Lekkere lijstjes weer. Veel wolken in het hele land regen. Het wordt een graad of 15. En is dat druk inmiddels onderweg?
1: Nee hoor, helemaal niet. Wel een paar korte files. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging. Als je onderweg bent naar Rotterdam, kan je het beste omrijden via de A13. Super makkelijk. De A15 staat natuurlijk ook weer vast richting de Maasvlakte. Nu 20 minuten extra voor de Zuurhofbrug. En in Limburg wordt gewerkt op de A2. Die is dicht vanaf Sint-Joost. Daardoor ook een file op de A73 van Nijmegen naar het zuiden tussen Linnen en Maasbracht. Nu 20 minuten extra reistijd.
0: 3 minuten over half 8 op vrijdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag als vandaag. Op maar liefst 3130 scholen trekken leerlingen en docenten iets paars aan. Om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Opvallend, 2/3 van de scholen die meedoen is een basisschool. Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. De ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in regio Noord. De eerste files worden al rond lunchtijd verwacht, vooral richting het oosten en zuiden, met de piek rond 16:30. En droom je ervan om de loterij te winnen? Nou, pas op, want voor vrouwen kan die jackpot zomaar het einde van hun huwelijk betekenen.
1: Nou ja.
2: Ja, onderzoekers in Zweden die onderzochten duizenden loterijwinnaars en ontdekten dat single mannen juist vaker gaan trouwen, terwijl getrouwde vrouwen na een grote prijs juist vaker gaan scheiden. Bij een winst vanaf zo'n 120.000 euro verdubbelt voor getrouwde vrouwen zelfs de kans op een scheiding binnen 2 jaar. En volgens de onderzoekers komt dat mogelijk doordat vrouwen dankzij hun nieuwe financiële vrijheid ineens meer mogelijkheden zien.
0: Ja, en niet meer financieel alleen, afhankelijk van de kostwinner wellicht. Ja, zoiets. Ja,
1: maar dus blijven die vrouwen in eerste instantie alleen maar bij hun man en volledig praktische dan wel opportunistische bewegingen.
2: Blijkbaar wel, ja. Bizar, hè?
1: Nou, wat een wankele basis.
0: Ja, natuurlijk wel een wankele basis. Maar ja, het is ook wel begrijpelijk dat je denkt van ja, weet je, het is dat je denkt van ja, het is niet vreselijk. Het is ook niet de
2: maar het is logisch dat een echtscheiding
0: net het setje geeft.
2: Een echtscheiding pakt voor vrouwen financieel vaak veel slechter uit dan voor de man.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En dan als je zo'n loterij wint, dan denk je, nu kan ik het gewoon allemaal zelf.
0: Ja, zie maar eens een huis te kopen en dat soort dingen.
2: Ja, als je denkt dat je gelukkig getrouwd bent, koop vooral geen staatslot voor je partner.
0: Maar goed, de andere kant moeten we dan ook even belichten. Single mannen worden dus blijkbaar in één keer veel aantrekkelijker.
2: Ja,
0: nou dat zegt natuurlijk ook iets.
2: Dan weet je wat je te doen staat.
0: Nou, dankjewel voor het compliment.
3: Nee.
0: We zijn vanochtend om 6 uur begonnen met de lijst. En als je nu al Jump van Van Halen tegenkomt op 113... dan denk je toch, hoe goed moet de rest van de lijst dan wel niet zijn?
3: 113.

0: Ja, we spraken met Marieke die zo lekker stond mee te zingen op Baltimore, Tarzan Boy. Wow, wow, wow. Ik ben toch benieuwd hoe het er in de badkamers aan toe ging in Nederland bij dit nummer. En ook in de file trouwens, dat je toch kan zien wie er ook naar deze lijst luistert. Ja, je kan toch niet meezingen met One Moment in Time van Whitney Houston? Weet je wie het schreef?
1: Nou, als ik zing I'm a train, I'm a
0: train. Albert Hammond, ja, die schreef het.
1: Oh, ja.
0: En weet je wie die in gedachten had?
2: Om het te zingen? Nee, geen idee.
0: Caught in a trap.
2: Oh, Elvis?
0: Ja, en Elvis was al lang dood, maar hij had wel in zijn hoofd van... oh, dit is echt een nummer voor Elvis. Maar na die uitvoering van Whitney Houston kun je niet meer voorstellen... dat Elvis dit zou doen, toch? Met die uithalen en zo. Yeah. One Moment in Time van Whitney Houston. Je gaat er vandaag nog een keer horen op nummer 13. Dat is haar hoogste notering. In deze Edie's Top 810 met I Wanna Dance With Somebody. Een andere grootheid uit de jaren 80 op 111. George Michael staat 7 keer in de lijst met Wham en 7 keer solo. Dat lijkt me toch behoorlijk nice.

0: De Beach Boys. In de 80's, top 810 op nummer 110. En Kokomo, er wordt druk gebeld. Het is niet te geloven, hè?
1: Radio 10, goedemorgen. Oh, leuk, ja.
0: Was dat?
2: Claudia, die belde, die zei... Ja, weet je wat het leuke is? Ik ben nu al 27 jaar getrouwd met Liefde van mijn leven. En dit was eigenlijk ons liedje, want wij gingen naar de film Cocktail. En daar zat hij in. En ja, dat is nog altijd. Als we dit horen, dan zijn we nog helemaal, ja, helemaal daar.
0: Een soort huwelijksreis naar de Caribbean iedere keer weer dan. Hè? Ja, dan hoort.
1: Goedemorgen. Ja.
0: De Beach Boys en Kokomo.
1: Oh, wat leuk. Het
0: zomerleven. Ja? Het coverdeel van Whitesnake wilde deze in eerste instantie helemaal niet opnieuw uitbrengen, want ze hadden hem al uitgebracht. Maar zijn baas,

0: Nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
17: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Een hele goede morgen, vrijdagochtend. Het is 8 uur. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Ruim 3100. Leerlingen en docenten trekken iets paars aan om te laten zien dat je gewoon mag zijn wie je bent. Maar bij een deel van de scholen roept de Paarse Vrijdag weerstand op. Uit de rondgang van het AD blijkt dat ruim 1/3 van de ondervraagde scholen te maken heeft met protesterende leerlingen, vernielde posters of klachten van ouders. Sommige scholen hebben de viering daarom aangepast, maar op de meeste scholen zijn er geen problemen. De gemeenteraad van het Zeeuwse Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum. Na een urenlang debat werd het voorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Het COA kan terecht in een oud kantoorpand. Daar is plek voor maximaal 200 mensen, waarbij de nadruk ligt op de opvang van gezinnen. En ga je vanmiddag de weg op, trek er maar wat extra reistijd uit, want de ANWB verwacht een bijzonder drukke vrijdagmiddagspits. Tot het begin van de herfstvakantie in de regio Noord kunnen de eerste files al ontstaan rond lunchtijd. En vooral richting het oosten en zuiden wordt het druk, met de grootste verkeerchaos zo rond 4:30. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een echte herfstdag met bewolking en regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon vandaag. En het wordt 14 tot 18 graden.
0: Ze verwachten dus verkeerschaos nu al.
3: Ja, 4:30.
0: 4:30? Ja. Ja, blijf binnen. Sluit de ramen in.
21: En probeer aan de loren met lichtsignalen te
0: praten. Doe dat vooral, ja. Hoe stond het dus onderweg?
21: Nou, nu nog niet zo heel druk, hoor. De meeste vertraging zit nu in het oosten van Brabant en in het midden van Limburg, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Wessem en Sint-Joost. Door werkzaamheden is de weg daar helemaal afgesloten richting Maastricht, en daardoor 20 minuten vertraging alle wegen daar rondom Maasbracht. De A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen Asten en Geldrop, na een ongeluk dat daar eerder vanochtend gebeurde, nog steeds 1/2 uur in de file, ondanks dat de weg alweer vrij is daar. En net een ongeluk gebeurt op de N325, de pleiroute, tussen Huissen en het knooppunt Velperbroek, nu 10 minuten extra door een ongeluk.
23: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
23: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
29: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
28: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
30: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
31: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
30: Beren goed, thanks bo!
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: En actie, olifant!
32: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
33: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
32: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
32: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs.

Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: allergrootste Bruce Springsteen-fan.
1: De 80's Top 810.
0: Ja, ja. De River van Bruce Springsteen op nummer 106 in de 80's Top 810. Ja, we waren eventjes weg. Jullie waren ons eventjes kwijt. Maar goed, we hebben de lijst gewoon doorgedraaid hier achter de schermen.
2: Ja, je maakt ons niet zo gauw gek.
0: Of niet gek. Dus het betekent in principe dat je wel een belangrijk stuk hebt gemist van Shout van Tears for Fears. En dat je er waarschijnlijk halverwege Respectable van Mel en Kim weer in kwam. Inmiddels zijn wij verhuisd naar de zolderkamer van Radio 10. Het is wel te horen. Het klinkt lekker. Alsof je
2: in de jaren 80 zit.
0: Ja. Oh, hey. Dat kan bijna geen toeval zijn. Wat wel grappig is, wat Bruce Springsteen gemeen heeft met de artiest die we nu gaan draaien, is dat ze allebei uit 1949 komen en allebei een grote liefde delen voor eten. Bruce Springsteen heeft een privéchef, die maakt bij hem thuis de lunch en het avondeten allemaal klaar. Lionel Richie gebruikt eten juist als inspiratiebron. Voordat hij de studio induikt om nieuwe muziek te schrijven, gaat hij het liefst eventjes uit eten. Gewoon met gezellige mensen. Uiteraard vanwege het lekkere eten en de goed gevulde maag. Dat is natuurlijk altijd lekker als je dan in de studio begint en geen trek krijgt. Maar ook omdat hij als hij in een restaurant zit, mensen te pas en te onpas bij hem langskomen om een levensverhaal te vertellen. En dat geeft natuurlijk heel veel inspiratie. Dus hij hoort daar die verhalen en dan denk je, hé, verrek, dat is grappig. Daar ga ik een liedje over maken. Dus ik ben heel benieuwd wie er achter dit verhaal zit. Ja, Lionel Richie, wat ik heb meegemaakt, wil je niet storen, hoor.
2: Dans op het plafond.
0: Echt waar, gisteravond. Echt, is
2: het echt waar?
0: Iedereen, ja. En toen heeft ze er een liedje over gemaakt. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie op 105.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister komende week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
13: Kippie.
14: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: Ja, heerlijk gezellige herfstweer vandaag. Met veel wolken, in het hele land behoorlijk wat regen. Lekker lijstjes weer. Het wordt een gaal
19: 15. Je zit je er wel op te verheugen.
18: Ja, dat is toch lekker. Genieten van die ethische top 8.
20: Zeker. Reken erop dat het vanmiddag druk wordt op de weg. Nu valt het nog wel mee. De files die er staan op plekken waar je het normaal niet zou verwachten. Onder andere de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar wordt gewerkt vanaf Sint-Joost. De weg is daar helemaal dicht. Daardoor sta je daar nu 10 minuten in de file. De A73 daardoor ook problemen van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Linnen. En het knooppunt Het Vonderen, waar je normaal gesproken de A2 oprijdt, een kwartier extra reistijd. En de A325, dat is de pleiroute bij Arnhem. Van de Gelderdoom naar het knooppunt Velperbroek zijn nu bijna een uur in de file. Vlak voor het Velperbroek-circuit is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht.
18: 8:30 geweest, het is vrijdagochtend. Fijn dat je opstaat met Radio 10. We praten hierbij over het laatste nieuws. Handeloren Zwitserloot, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Een recordaantal van ruim 3100 scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Maar niet overal verloopt de dag zonder problemen. Volgens het AD krijgt ruim een derde van de ondervraagde scholen te maken met wat protesten, vernielde posters of klachten van ouders. Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de regenboogvlag. Nederlandse kranten groeien vooral dankzij betalende lezers. Volgens ABN AMRO zorgen vooral digitale abonnementen voor meer omzet. Inmiddels komt ruim 80% van de inkomsten van krantenuitgevers van abonnees en niet meer van advertenties. Heb jij een elektrische auto met flink wat kilometers op de teller? Nou, die blijkt vaak betrouwbaarder dan een benzine- of dieselauto. Blijkt uit een Britse analyse van ruim 47 miljoen keuringsrapporten. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Helemaal probleemloos zijn elektrische auto's trouwens niet. Banden en remmen die blijven aandachtspunten. En ook is hierin niet meegenomen hoe lang de batterij meegaat. Maar over het algemeen, ja.
18: Mijn beeld, eraf?
21: Mijn beeld klopte niet van de elektrische auto. Dus mooi nieuws.
18: Nou ja.
13: Het is top 810.
0: Jan, Willem en Jeroen.
18: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. De hoge uithaling in Ticento. Die komen gewoon uit de keel van Antonella Ruggiero. Puur natuur, geen studio

0: misschien moet je een beetje wennen aan het herfstweer. Maar hey, the sun always shines on TV. Nou, deze is wat mij betreft wel door een gouden televiseringetje te halen, hoor. Aha, op 102 in de lijst.
1: Okay.
0: We gaan richting de top 100!
2: Yeah!
0: Weet je wat er op 100 staat?
2: Nou, best staat er op 100.
0: De Bengals, Eternal Flame. Ja, nou ja, dat vuurtje is nog steeds niet gedoofd.
1: Ja.
0: Dat geldt trouwens ook voor deze hier, hè. Die doen het nog steeds en hartstikke lekker. Net de top 100 niet gehaald. Maar 101 is ook mooi, hoor, voor de Rolling Stones. En het geweldige...

0: playbackte. En dat heeft ze waarschijnlijk heel goed gedaan.
1: Oh!
0: Ja, toen is dat vlammetje gaan branden. En het brandt nog steeds, want ze hebben hem nog steeds heel fijn samen. Op nummer 100 in onze 80's top 810. Eternal Flame van de Bengals. Mede dankzij dus Justin, maar ook Christen, Anke en Edwin. Die

0: aan bijgedragen, maar die was dit jaar in de bioscoop.
1: Ja.
0: De biopic van Michael Jackson, die alle records sneuvelen. Er komt ook een musical naar Nederland en die neemt je mee achter de schermen bij de voorbereidingen voor zijn Dangerous Tour in 1992.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: De jackpot van euro.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: Freekie anders doet.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: Met Praxis Plus. Voor de makers. Praxis.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lieve mensen, goedemorgen. Gezellig dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met het belangrijkste nieuws van deze vrijdagochtend. Met Hannelore natuurlijk. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 doen er mee. Met paarse kleren laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Toch is niet iedereen enthousiast. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim 1/3 van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. Sommige scholen hebben de viering daarom een beetje aangepast. Er is grote twijfel over het oorlogsverleden van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang bekend stond als verzetstrijder en overlevende van concentratiekamp Dachau. Twee onderzoekers zeggen geen enkel bewijs te hebben gevonden dat hij daar heeft vastgezeten, meldt RTL. Wilbrink zelf houdt vol dat zijn herinneringen kloppen. En de televisieringen zijn uitgereikt. En oud-tv-presentator Henny Huisman mocht de Gouden Ring uitdelen. En hij pakte zelf ook echt even zijn momentje.
6: Maar er kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen. We gaan gewoon door. Want wie niet tegen zijn verlies kan, nou, die is maar zielig hoor. De Bondgenoten!
5: Ja. Het SBS6-programma Bondgenoot heeft dus de gouden televisiering gewonnen. Jan Versteeg won ook de prijs voor beste presentator. En Britt Dekker won met haar paardenvlog de prijs voor beste jeugdprogramma. En dat had ze zelf niet helemaal verwacht.
7: Bedankt het hele team! Lenneke van Inge, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen! Ik ben mijn speech vergeten! Ja!
4: Ja, dit is toch wel echt fantastisch.
5: Ja, en dan nog terug. Het radioteam weer. Het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt ook flink wat regen. En we krijgen maar heel af en toe de zon te zien. En het wordt zo'n 15 graden.
4: Ja, die regen die zorgt voor behoorlijk wat vertraging ook onderweg. Het is wat drukker dan gebruikelijk. De vertraging die heb je vooral in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Gratum en Maasbracht door de werkzaamheden daar. De snelweg naar Maastricht is helemaal afgesloten. Dat zorgt nu voor 10 minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en Geldrop nu 10 minuten vertraging. Na een ongeluk dat er eerder vanochtend gebeurde. De weg is daar wel weer vrij. En nog behoorlijke vertraging aan de oostkant van Arnhem. De A325, de pleiroute tussen het Gelre en het Velperbroekcircuit nu een uur extra reistijd. Dat komt omdat daar een ongeluk gebeurd is. Oh, de weg is nu helemaal afgesloten, zie ik ook. Dus dat zorgt voor veel problemen. Ja, als je vanuit Nijmegen naar het noorden moet, dan kan je beter omrijden door bij het knooppunt Ressen de A15 te pakken en dan vervolgens door te rijden via de A50 en de A12.
8: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
12: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Balen zeg. Koffie?
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
25: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
28: Jeroen, kijk in de vechten.
4: Misschien wel de allermooiste van Donna Summer. We hebben Alice Cooper, we hebben Madonna, maar eerst Billy Ocean en When the Going Gets Tough.
29: 98.
30: When the going gets tough.

nummer 98, Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Top 810. En dat is gelijk het allerbeste nummer van Billy Ocean uit de jaren 80. Tenminste, als we jou mogen geloven. Want 5 keer staat hij in de lijst en je gaat hem niet meer horen vandaag. Nou, dan weet je, dit was het beste wat hij eruit heeft kunnen halen. Maar dat is alsnog natuurlijk hartstikke goed. Misschien wel dankzij jouw stem. Tot 7 uur vanavond hoor je de 97 beste nummers uit de jaren 80. En daar zitten parels bij, hoor. Zo meteen op 96 bijvoorbeeld. Ja, ik vind dit echt fantastisch. Donna Summer met daarin misschien wel een van de best betaalde achtergrondkoortjes aller tijden. Als je goed luistert hoor je onder andere de stemmen van Stevie Wonder en van Lionel Richie en van Michael Jackson. Maar eerst Phil Collins, misschien wel de koning van de 80's. Hij komt nog 3 keer voorbij. 1 keer met Genesis en ook nog 2 keer solo. Waaronder nu Against All Odds. Radio 10. 97.

roept het uit. Wat een geweldige ethische lijst. Nu ik ze allemaal zo hoor, denk ik dat ik mijn lijst volgende keer zeker moet aanpassen. Nou, en dat ga ik zeker doen bij de top 4000. Geweldig Radio 10, terwijl Donna Summer op de achtergrond speelt. Nou, leuk dat je erbij bent, Dennis. Met het duurste achtergrondkoor aller tijden. Met Michael Jackson, Dionne Warwick, Michael McDonald, Lionel Richie, Stevie Wonder. Nou, ga er allemaal maar eens krentenbollen voor smeren. Dan ben je nog niet jarig. Alice Cooper die vergelijkt zijn verlangen naar zijn geheime liefde met een langzaam werkend gif. Oftewel de poison waar hij verslaafd aan is geraakt. En Diana die is helemaal in de band daarvan. Die zegt, dat is een stoere pink met een prachtig nummer. Op nummer 95, Alice Cooper. En poison.

0: Nummer 94 in de 80s top 810 hier op Radio 10. Madonna en Into the Groove. En Hannelore, die had helemaal flashbacks net. Je begon er een beetje bij te zweten ook.
1: Ja. Ik ging met Madonna playbacken met het liedje. En toen had ik een leren rok geleend van een kennis van mijn moeder. En op het podium kwam ik erachter dat die rok veel te strak was voor het dansje wat ik had gepland. Nou, dat zag er heel raar uit. Ja, dan ben je 9 en dan is dat toch een ding.
0: Maar daar kwam toch jouw artistieke talent naar boven. Heb je het toch gewoon opgelost?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ik heb daar geen actieve herinnering meer aan.
0: Oké. Maar zometeen wel natuurlijk de headlines.
1: Ja, het is krokettendag en je krijgt zo antwoord op de prangende vraag: wat was er eerder, de kroket of de bitterbal?
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent, en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays, met tijdelijk

0: Lees voorgebruikte verpakking.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
4: Ja, het is echt herfstweer vandaag. Heel veel wolken. Vanuit het westen begint het nu ook te regenen. Dat gaat straks in het hele land gebeuren. Het wordt een graad of 15. Dan de verkeersinformatie. Toch wel best wel rommelige ochtendspits. Ondanks de, nou ja, normaal gesproken rust op de vrijdagochtend. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Die is helemaal dicht vanaf Sint-Joost door werkzaamheden. Daardoor zijn er nu 10 minuten in de file. En ook de wegen, onder andere de A73 en de N276. Daar de provinciale weg lopen daardoor vast. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht een kwartier extra. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen de afrit Elspeet en Harderwijk nu een kwartier extra. En nog steeds dat grote probleem op de A325 aan de oostkant van Arnhem. De pleiroute die is helemaal afgesloten. Vanaf het Gelderdoom sta je een uur vast. Als je vanuit Nijmegen onderweg bent naar het noorden, dan kan je beter omrijden door op het knooppunt Ressen de A15 te volgen dan de A50 en de A12. Dan zou je er ook moeten kunnen komen. Maakt het 4 minuten over 9:30. En Hannelore is hier. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een recordaantal van ruim 3100 scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Maar niet overal verloopt de dag zonder problemen. Volgens het AD krijgt ruim 1/3 van de ondervraagde scholen te maken met protesten, vernielde posters of klachten van ouders. Om iets te doen aan de onderwijsprotesten in Frankrijk komt de onderwijsminister daar met een noodplan. Hij wil op korte termijn ruim 3000 invaldocenten optrommelen. Maar de Franse vakbonden noemen het een labmiddeltje. Een opvallende uitslag bij de burgemeesterverkiezing in Peru. In één gemeente heeft iemand gewonnen met een bizarre naam. Hitler Mussolini Simeon Flores. Man is vernoemd naar de twee natieleiders uit Duitsland en Italië. Maar deze man is leider van een linkse sociaal-democratische partij. En het is niet alleen Paarse Vrijdag, maar ook Krokettendag. Maar wat was er eerder? De bitterbal of toch de kroket? Ze lijken op elkaar, het is niet helemaal hetzelfde. Nou, de winnaar is de bitterbal. Halverwege de 17e eeuw kwamen de Spanjaarden hier. Zij hebben daar toen een balvormig gefrituurd hapje geïntroduceerd met een korst van oud brood, waar ze dan ragout in stopten. Daarna werd het pas de bitterbal genoemd, want vroeger werd het gedronken, werd bij een bittertje gegeten, zoals de kruidenjenever, vandaar bitterbal. Pas in de 19e eeuw kwam de kroket hier, 200 jaar later dus. En in het begin was hij hartstikke chic. Nog steeds, als je het aan mij vraagt. Maar de bitterbal was er dus veel eerder, 200 jaar eerder, dan de kroket.
4: Dus voor alle lagen van de bevolking.
5: Nou, doe je vandaag je voordeel mee. Leuk weetje, met als je vanmiddag aan de kroket zit.
4: Dankjewel, Annelore.
6: Het is top 810.
7: Jeroen, kijk in de vechten.
4: Bob Marley neemt zometeen zijn Wailers mee en ook nog eens Three Little Birds. Maar eerst Billy Joel en zijn Uptown Girl.
6: Radio 10.
8: 93.

0: fans van de Scorpions. Opgelet, spits de oren, want 28 januari volgend jaar, dan gaat het gebeuren. Dan verschijnt er een biopic over de Scorpions. In eerste instantie was de bedoeling dat hij hier vorig jaar al te zien zou zijn. Want toen bestonden ze 50 jaar. Maar ja, wat in het vat zit, dat verzuurde ik niet. Still Loving You van de Scorpions op nummer 92. Dan door naar de volgende, ABC, All of My Heart. Hun hoogste notering uit de lijst op
1: 91.

Bob Marley op nummer 90. Dat is het fanlied van Ajax en schalt elke twee weken uit volle borst van tienduizenden bezoekers in de Johan Cruijff Arena. Zo ook uit vak 127, zegt Sharon Lee Bergholst via haar stemlijstje. 89 dan, Bryan Adams en zijn...

0: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a what? And here you are!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leed u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Het is niet alleen de
1: vrolijke
0: vrijdag van Radio 10, maar ook de finale van de 80's Top 810 met zometeen Fleetwood Mac en Little Lies. Na het laatste nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
22: Goedemorgen. Paarse Vrijdag wordt vandaag op ruim 3100 scholen gevierd. Dat zijn er meer dan ooit. Leerlingen en docenten dragen paars om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Maar ruim een derde van de door het AD ondervraagde scholen meldt weerstand. Sommige ouders zijn boos, leerlingen protesteren of vernielen posters. Sommige scholen hebben de viering daarom wat aangepast. Er zijn grote twijfels over het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang vertelde dat hij als verzetstrijder gevangen zat in concentratiekamp Dachau. Onderzoekers zeggen dat daar geen bewijs voor is gevonden. Ook het Nederlands Dachau-comité denkt dat dat deel van zijn verhaal niet klopt. Wilbrink zelf houdt vol dat hij de waarheid vertelt. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 zat op de achterbank toen dat gebeurde, zegt de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit zijn stad. Niet alleen op straat, maar ook uit de ziekenhuizen en buurten. Schaf ICE af, zegt hij. En een opvallende uitslag bij de burgemeestersverkiezingen in Peru. In de gemeente daar heeft, hou je vast, Hitler Mussolini Simeon Flores de verkiezingen gewonnen. Ja, de man die is vernoemd naar de twee nazi- en fascistenleiders uit Duitsland en Italië van de Tweede Wereldoorlog. En opvallend genoeg is deze Hitler Mussolini juist de leider van een linkse sociaal-democratische partij. Goed, het Radio 10 weer. Het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen. En we krijgen heel af en toe de zon te zien. En dat allemaal bij een graad of 15.
0: Een vertraging gemeld door Flitsmeister. De A73 richting Maasbracht. Voor Maasbracht is de afrit afgesloten. Vertraging een kwartier.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
3: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
4: Kippie.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Cars met Drive op 86.
1: Het is top 810.
0: En Little Eyes van Fleetwood Mac hoorde je ook. Goedemorgen Martijn hier. Ik zou zeggen, stap lekker in en reis met ons mee langs de allergrootste hits uit de jaren 80 vandaag. Het is namelijk de finale vrijdag. En als je naar de opstelling kijkt, joh, echt om je vingers bij af te likken. Wat dacht je van U2, Elton John, Lionel Richie en PhD? Ga ik je niet verbazen, die ga je zometeen allemaal horen. En we beginnen bij een hit waar Jessica van Bentum op stemde. Ze schreef, dit is mijn lijflied. Als het even niet lekker gaat, draai ik deze en kan ik er helemaal weer tegenaan. En ze was niet de enige, onder andere Kevin Geerling, Marie van der Velde en Hans

1 van de 12 noteringen voor U2, Sunday Bloody Sunday. En het is de op 1 na hoogste van ze, dus je gaat ze vandaag zeker nog een keer horen in de lijst. Zometeen PhD, I Won't Let You Down op nummer 82. Maar eerst bonjour, guten tag, aloha of hello. Lionel Richie zong het gewoon in zijn moerstaal, dus hello, nu op 83.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Alle Sigma verf bestel je bij...
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
16: Martijn Kolkman.
17: Vandaag een bewolkte herfstdag. Er valt flink wat regen, maar ook af en toe een beetje zon. Temperatuur maximaal 15 graden. Dansen op de vulkaan. Dit is de dijk.
18: Radio 10.

in de 80's. Top 810 is voor Generals. 80's, top 810. Je hoorde Upside Down. En als artiesten komen optreden, sturen ze van tevoren altijd een lijstje met eisen. Dat noemen ze dan een rider. En er staan natuurlijk altijd gebruikelijke dingen, zoals op zelfs een flesje water, koffie en thee. Maar er zijn ook bizarre dingen die artiesten eisen. Bijvoorbeeld Diana Ross, die vraagt namelijk voor een flinke dosis caviar. Wel lekker, dat er zeiden. Dat leek afgelopen zomer toen ze optrad in België, want deze disco queen staat nog steeds met haar 82-jarige leeftijd op het podium. Upside Down hoorde je net. En er zijn meer artiesten met gekke dingen. Bijvoorbeeld Van Halen eist in tegenstelling tot veel andere artiesten geen blauwe, maar uitsluitend bruine M&M's. Mariah Carey wil graag 12 witte Labrador puppies in haar kleedkamer. Is de vraag meteen beantwoord. Alle wat voor Christmas is dus Labrador puppies. Madonna wil graag een lege kleedkamer en neemt dan vervolgens zelf het interieur, de meubels en dat soort dingen mee. Die loopt zelf met de tafels en stoelen te sjouwen. En voor de volgende artiest weten we de rider eigenlijk niet. Ze komen wel voor 4 concerten naar Nederland. Het gaat over Cock Robin. Maar als je hoort wat ze van de vorige belevenis met de rider vonden, dan kan je ervan uitgaan dat het best lekker was. Misschien wel gevulde koek. Of een banketstaaf met amandelspijs. Of een heerlijke bitterbal. Goed, we staan door. The Promise You Made, Cock Robin. Dit is nummer 79.

0: Club Tropicana op nummer 78. Het brengt Maya terug naar de zomer van het jaar. Dat ze samen met haar gezin op vakantie ging naar Groenlo. Ja, we hadden de clip gezien van het nummer en wilden graag met ons eigen acteertalent dit nadoen in het zwembad. Goed, jammer genoeg zijn er geen beelden meer van, maar de herinnering is onvergetelijk. Maya, ik heb hier het bandje. Nee, grapje. Nee, absoluut niet. En nog even een dienstmededeling voor de collega's van Marina Zomer. Marina Zomer. Ze gaat jullie niet bellen vandaag. Ze zegt, wat een ellende, ik moet bellen voor mijn werk. Maar zoveel goede muziek, ik heb geen zin om de radio zachter te zetten. Dus bij deze. Ze belt na 7 uur vanavond. Houd dat in je achterhoofd. En dan is het tijd voor nummer...
1: 77.
0: Daar staat Kim Wilde.

0: 80's Top 810.
1: Radio 10.
0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Soms wil je zeggen...
2: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
1: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
0: Nieuwe

0: super doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Erik Jansen. Jouw favoriet hoor je zo meteen in de Coolin' the Gang met Celebration komt eraan. Na het laatste nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
14: Goedemorgen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland ineens toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Yesilgus. Maar nu zegt hij tegen journalisten weer wat anders.
15: In de context waarin de minister van Defensie het gezegd heeft, ook zij spreekt namens het kabinet en die context deel ik volledig. En iedereen kiest daarin zijn eigen
16: woorden. En waar spreekt u dan het woord vijand expliciet uit?
15: Nogmaals, iedereen kiest daarin zijn eigen woorden. Er zit geen enkel licht in het tussen de beleid.
16: Dus u zegt ook eigenlijk gewoon impliciet dat het de vijand is?
15: Nogmaals, het is de grootste veiligheidsdreiging die we kennen.
14: Ja, de Russen zijn boos en willen opheldering over de woorden van de ministers. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 medewerkers... die mogelijk hebben gesjoemeld met gemeentelijke creditcards, meldt Rijnmond. De kaarten werden gebruikt om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Maar volgens de gemeente zijn er spullen gekocht die helemaal niet bij de gedupeerden terecht zijn gekomen. Rotterdam heeft in het onderzoek 5 medewerkers onder de loep genomen. De kaartverkoop voor het eenmalige concert van Suzanne en Freek in Paradiso heeft voor grote drukte gezorgd. Vanmorgen stonden zo'n 16.000 fans in de digitale wachtrij voor kaartjes. En er is maar plek voor 1500 man. Suzanne en Freek spelen op 13 november in Paradiso, tegelijkertijd met de release van hun nieuwe album en dat heet Pijnstiller. En er komt een speciaal eerbetoon voor Johan Cruijff. Ajax en Barcelona gaan het tegen elkaar opnemen in de Johan Cruijff Arena. En heel fijn voor Ajax. Het gaat niet om de huidige selecties. De teams die bestaan gelukkig uit oudspelers. En voor Ajax zijn dat ook niet de minste. Dat zijn Frank en Ronald de Boer, de grote Jari Liedmanen en ook Jan Vertonghen. De wedstrijd die kun je bekijken op 15 november.
13: Als zij de bal hebben, dan kun jij niet scoren. Dat was het toch, hè?
11: Zo is het helemaal. Hey, una momento dado. Ja. Hey, het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen. En heel af en toe kan je een glimpje van de zon zien. En het wordt maar 15 graden.
13: Als jij een snelle auto hebt, maar er staat een file, dan kan je niet doorrijden.
11: Nou, hey, Johan.
13: 7 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. De A4 richting Rotterdam voor Schipluiden. Staat een vrachtauto met pech, vertraging 23 minuten. De A4 richting Den Haag voor Rijswijk Centrum is een ongeluk gebeurd. Vertraging 38 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor het Vonderen, daar is de afrit afgesloten. Vertraging 16 minuten.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
24: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Het mooiste liedje van Simple Minds volgens Erik Jansen. Hoor je zo meteen, maar eerst, ja, het is feest door Celebration van Cool & The Gang voor je. Radio.

0: Veel stemmen, onder andere van Erik Jansen. Dit is het allermooiste liedje van de Simple Minds dat ze ooit hebben uitgebracht op nummer 75. En Maria is nog even in de app van Radio 10 geklommen. Martijn, 1 mei gaan we naar de Simple Minds in de Ziggo Dome. Ik heb er nu al zin op. Vandaag de grote finale van de ethisch top 810 in de studio hangen. Heel leuk. De neonkleurige slingers. Geeft toch een beetje extra wat meer sfeer. En vanmiddag net voor 7 uur bij Gijs Staverman krijg je de ontknoping van de lijst. Met zometeen Sting en ook Barbara Streisand komt eraan. Maar eerst de verhalen over de onderdrukking van de regenbooggemeenschap op het Schotse platteland begin jaren 80. Muzikaal bezongen door een man die dat met eigen ogen ondervond, namelijk Jimmy Summerfield. Het gaat om een Bronski Beat. En als je dit weer leest en hoort, dan is het toch goed dat het vandaag op scholen weer een Paarse Vrijdag is. Small Town Boy, Bronski Beat, hoor je nu op plek nummer 74.
1: Het is tot 810, Radio 10.
2: 74.

Tamara Twilt, die heeft even gevoeld. En ze schrijft, dit is echt een kwetsbaar nummer van Sting. Inderdaad, dit was Fragile op nummer 73 in de 80's top 810. En verder stond hij in de stemlijstjes voor onder andere Martijn Jelier, David Krommendijk en Maurice van der Maat. Dankjewel voor het stemmen en je doorgeven van je favoriete muziek uit de jaren 80. En deze ben ik dan zelf weer vergeten in mijn eigen favoriete lijstje. Het is zo ongelooflijk mooi. Barbara Streisand en haar Woman in Love hoor je nu op plek nummer 72.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister komende week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Dat is lekker.

0: is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: download de app en start met vinden.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Martijn Kolkman.
6: Ja, je kan je haar nog even kammen. Zometeen namelijk Man in the Mirror van Michael Jackson. Maar eerst de favoriet van Berry.
7: Abba. Ik word er zo blij van.
6: Nou, wij ook hoor.
2: 71.

70. Deze is voor mijn vrouw Mary Ann, schreef Frank Egging. En Sandra Adams ziet het als een muzikaal kijkje in de spiegel. Dat alles voor een betere wereld. Ze hebben gestemd onder andere op dit nummer Man in the Mirror van Michael Jackson op 70. En daarvoor zat ABBA met Lay All Your Love on Me. Waarover Erik Bartels schreef, al durft het gros het nog niet toe te geven. Iedereen houdt toch eigenlijk wel een beetje van ABBA. Of zoals Jeroen Kijkende Vechten elke dag zegt in de ochtendshow, meer ABBA, meer ABBA. We slaan door. Dan nog even een berichtje binnengekomen wat helemaal niks met de lijsten mee te maken heeft, maar wel onwijs sympathiek is, van Agnieszka. Van alle collega's van Seal Supply, een dikke 10 voor Hugo. Gewoon een fijne collega, altijd behulpzaam en vandaag ook jarig. Hugo, van harte gefeliciteerd. Nou, maak er een mooie dag van, kerel. Zometeen gaan we naar het park, waarvan alles gebeurde als de zon onder was. En de zanger die bezingt, zegt dat hij altijd keurig in een rechte lijn naar huis liep. Wie het is, je hoort het zo meteen. Eerst gaan de deuren open bij Madness, de deuren van het huis, op een favoriet nummer van heel veel mensen, 69. Ouwe.

0: Het Kronenburgerpark in Nijmegen. Een park waar 's nachts van alles gebeurde. En zanger Frank Boeien reed daar naar eigen zeggen regelmatig langs. En schreef over deze treurige bedoeling dit nummer. Ik zou zeggen, Frank, inderdaad in een rechte lijn. Huppakee, naar huis. Wij gaan ook in een rechte lijn richting nummer 1 vanmiddag. Net voor 7 uur bij Gijs Staverman, de ontknoping. En dan is het tijd voor de hoogste notering van de Golden Earring. De Twilight Zone op
1: 67.

0: '90s top 810.
1: Radio 10.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
19: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl. www.radio-tour.nl.
0: Zometeen de ultieme schoonmaakhit. En we gaan lekker doen aan de middaggymnastiek. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Het COC vindt het zorgelijk dat Paarse Vrijdag niet overal probleemloos verloopt. Vandaag hebben op veel scholen leraren en leerlingen paarse kleding aan om te laten zien dat iedereen verliefd mag worden op wie hij of zij wil. Ook de staatssecretaris van Onderwijs is in het paars vandaag.
2: Meer scholen dan ooit doen mee aan Paarse Vrijdag. En het is ook een belangrijk signaal ook van zo'n school dat je dus jezelf kan zijn. En dat daar dus op school ook aandacht voor is, vind ik superbelangrijk.
1: Maar een deel van die scholen ervaart dus weerstand. Zo zijn er protesten, vernielde posters of zelfs klachten van ouders. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor de inzet voor het internationaal recht. Pillay zat bij het internationaal strafhof dat nu zwaar onder vuur ligt van de Amerikaanse president Trump. Nu werkt ze voor het internationaal gerechtshof en dat is ook in Den Haag. Het Nobelcomité noemt internationaal recht de basis voor een vreedzame wereld. De Euromast in Rotterdam staat weer te fluiten. Mensen worden er 's nachts wakker van. En vanochtend was er bij de Milieudienst al 35 keer geklaagd. Al maanden klagen mensen over het gefluit en het lijkt van de top van de toren te komen. Wat nou precies de oorzaak is, dat hebben ze nog niet kunnen achterhalen. Ik denk dat die luistert naar de top 810 van de ethisch. Denk je ook niet?
0: Nou, dat zou het wel beter klinken, denk ik, dan wel een fluit.
1: Dat is ook waar, maar goed, je weet het nooit. En de politie in Den Bosch heeft een gestolen scooter teruggevonden, inclusief 4 ongevraagde passagiers. Schrijft Omroep Brabant. Het is nou gebeurd. Agenten haalden een ding uit een sloot in het Westerpark in Den Bosch en namen hem mee naar het bureau. Daar kwamen er ineens 4 flinke kreeften onder de voorkap vandaan. Die scooter die stoten los. De eigenaar wordt nog gezocht. En wat er met die kreeften is gebeurd is niet bekend. Maar het schijnt wel dat er een paar agenten heerlijk hebben gegeten gisteren.
0: Ja, lekker eten in de personeelskantine bij de politie in Den Bosch.
1: Ja, wat hebben we vandaag? Frikandellen en kreeft. Het weer, kletsnatte dag, weinig zon. Het waait ook nog eens flink en het wordt 14 tot 18 graden.
0: Dan 16 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Gratum, 33 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen voor 7 naar 19. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht is de afrit afgesloten. Vertraging 35 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
27: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
22: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
29: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
33: Is
3: Dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
3: Kippie.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Annette Stijn zit op het puntje van haar stoel. Haar favoriet komt eraan. Maar eerst middaggymnastiek met Dan Hartman en Relight My Fire.

0: Genesis en Mama. En Annette van Stijn stond weer in die grote concertzaal en beleefde het compleet opnieuw. Het concert van Genesis is het mooiste ooit wat ze gegeven hebben. En daarom mijn stem op Mama. En ze was niet de enige, hij staat op nummer 65 in de 80's top 810 op Radio 10. En daarvoor Dan Hartman en Relight My Fire. Een hele goede middag, het is 11:15, de grote vrijdag finale dag van de lijst. En vergeet het niet, hè, tijd om even je bammetjes te pakken om lekker te lunchen. Misschien in de rij te gaan staan in de kantine of een wandeling te gaan maken tussen de buien door. En als je dan op pad gaat, je kunt de app van Radio 10 altijd downloaden op je smartphone. Dan kan je overal ter wereld blijven luisteren, ook vandaag naar de grote finale van de lijst. Het is tijd voor een hit in de categorie opgeruimd staat netjes. Misschien moet er nog ergens een lappie overheen. Het is namelijk de ultieme schoonmaakhit volgens Jacqueline. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Freddie Mercury achter de stofzuiger in I Want to Break Free. 80's
1: top 810, Radio 10.
2: 64.

Jos heeft kort geleden in Frankfurt in Duitsland de leadzanger van deze groep Spandau Ballet nog live zien optreden. De vraag is dan wel, wie heeft hij gezien? Er is echt een hoop te doen geweest rond de samenstelling van Spandau Ballet. De broertjes Kemp uit de band samen met leadzanger Tony Hadley, die kregen op een gegeven moment bonje en sleepte elkaar voor de rechter. Ondertussen zijn we een paar beroerde lijnpogingen, een kortstondige reunie en vooral veel oneenigheid verder. Dat lijkt de politiek wel. Maar Spandau Ballet treedt nog altijd op, maar wel met een nieuwe frontman, ene Ross William Wild. En Tony Hadley, die heeft een USB-stick met al die liedjes en die gaat dan van het cruiseschip naar club toe, zeg maar. En dan gaat hij daar op een podium met die USB-stick met een bandje, zeg maar, alles zingen. Dus kortom, de centen komen nog wel steeds binnen. Through the Barricades op nummer 63 in de 80's top 810. Ah, en dan een film die menig tiener van toen nog kan herinneren. Mede dankzij onder andere Diane de Waal, Paula Meeuwsen en Trudy Loodsma is hij in de lijst terechtgekomen dit jaar op nummer 62. Dit is Flashdance What a Feeling van Irene Cara.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Het is top 810.
13: Martijn Kolkman.
14: Zometeen hoor je pas de eerste notering van Dolly Parton in de lijst. Maar eerst Kaylee. Dit is Marillion voor je.
15: Radio 10. 61.

0: augustus ontviel ze ons, maar wat blijven we dol op deze Dolly Parton. Ze staat 3 keer in de lijst. En dit was pas de eerste. Moet je nagaan. Voor 7 uur vanavond ontknoping ga je haar nog zeker 2 keer voorbij horen komen. En mocht je nou groot fan zijn en een minstens zo grote portemonnee hebben als Dolly Parton, of bijvoorbeeld zondag meespelen met Miljoenenjacht, het voormalige huis van Dolly Parton staat te koop. Het stulpje staat in Hollywood Hills in de exclusieve wijk Bird Streets, oppervlakte 430 vierkante meter. Het huis heeft 4 slaapkamers, 6 badkamers en een spectaculair uitzicht over Los Angeles en de Stille Oceaan. Dan komt het prijskaartje, net geen $8 miljoen. Dat haal je met een baan van 9 to 5 niet, denk ik. Maar goed, 8 miljoen. Mocht je het hebben of nog even sparen in dit geval. Vandaag de grote finale van de 80's Top 810. Met Europe en de Final Countdown op
1: 59.

Maria Magdalena op nummer 58 in de ethisch top 810. Waarover Marcel Lateveer nog schreef: het mooiste liedje ooit. Het is ook een hele mooie vrouw. Waarvan akte. Zo meteen trouwens mijn collega Edwin Diergaard. Die is vandaag in de studio gekomen. Dat is wel leuk om te vertellen. Met een wegenkaart uit 1984. En hij is op tijd. En misschien wel goed om Edwin even te vertellen dat tegenwoordig wel betaald parkeren is hier. Dat hij niet guldens probeert erin te doen en dat soort dingen. Dan de favoriet nog van Sonja Tabak. Stond op haar eerste mixbandje gemaakt door haar vader. Het gaat over die mooie tijd, zegt ze. Op nummer 57. I want to know what love is. Dit is voor.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Deze week in de bal.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Goedemiddag, het is exact 1 uur en dat betekent het Radio Team Nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. Het streekvervoer gaat tot de kerst 1 dag in de week plat. De vakbonden voeren zo actie voor een betere CAO en daar beginnen ze volgende week woensdag al mee. De week daarna kan het weer op een andere dag zijn, zodat de OV-bedrijven geen noodroosters kunnen maken. Na het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen beloven de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken geld aan de burgemeester. Die is veel kwijt aan beveiligingsmaatregelen, zei hij laatst in Nieuwsuur, voor iets wat volgens hem helemaal geen lokaal probleem is.
3: Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet de rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat, maar dat zijn forse rekeningen, dat telt behoorlijk op.
2: Tot 100.000 euro's bleek gisteren. En ook Gelderland belooft bij te springen. In België is een protestdag tegen bezuinigingen van de regering en in Brussel zijn zware rellen uitgebroken. Honderden jongeren in het zwart lopen rond het Centraal Station en bekogelen de politie met balken, flessen en zelfs vuilcontainers. De Belgische politie slaat terug en dat doen ze met traangas en een waterkanon. En Formule 1, als je het niet wil horen, even oortjes dicht. In de vrije training voor de Grand Prix van Singapore heeft Max Verstappen de 6e tijd neergezet. George Russell van Mercedes die was het snelst. Er is maar 1 training vandaag. Later vandaag is de kwalificatie voor de sprintrace. De echte race is zondag en dat is voor Max een jubileum. Het is namelijk zijn 250ste race. Het radioteam weer een kletsnatte dag en we zien de zon eigenlijk helemaal niet. Bij veel wind wordt het tussen de 14 en 18 graden.
1: Het is echt heel vies weer.
2: Vies. Ja, bah, bah.
1: En hoe is het daardoor op de weg? Nou, het valt nog mee met de vrijdagfiles. 20 stuks op dit moment. Dit zijn de 3 langste. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkeveen is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je 37 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Gratum. 24 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 29.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
17: De vriendelijke specialist DA. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
22: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
23: Let op. Geld lenen kost geld.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

Latine. En die andere was natuurlijk Dancing with Tears in My Eyes. En die heb je kunnen horen op 428. De laatste dag van de lijst. Langzaam nadert de ontknoping. Zie het een beetje als de kers op de taart die nog verorberd moet worden. Het allermooiste, het beste uit de jaren 80 hoor je vanmiddag hier bij Radio 10. En dat is niet wat wij vinden, dat vind jij. Hè? Want jij hebt er natuurlijk bepaald door te stemmen op de Edis op 810 wat het te horen is. Zometeen een klassieker van André Hazes die jaren later door Guus Meeuwis opnieuw de hitlijst in wordt gezongen. En je hoort de Amerikaanse wereldster die je zomaar tegen kunt komen in een Italiaans restaurant in Eindhoven. En nu de hoogste van 3 noteringen voor Cyndi Lauper. In de jaren 80 groeit het nummer uit tot een hit die niet alleen de hitlijsten, maar ook de modewereld op zijn kop zet. Cyndi laat zien dat je geen dure merkkleding nodig hebt om op te vallen. Met haar bonte outfits en opvallende accessoires trekt ze volop de aandacht.

geniet ik erg van de real life soap van zijn zoon André Hazes. André Hazes en nu, die op RTL 5 wordt uitgezonden. Ja, heel veel mensen zullen het misschien niet met me eens zijn, maar ik vind het echt heel erg leuk en vermakelijk. Jorop 53, geef mij je angst van zijn vader, André Senior. En als André in 2004 overlijdt, brengen verschillende artiesten een eerbetoon in de dan nog Amsterdam Arena met een uitvoering van een Hazes-klassieker.

zijn vrije dag. Bruce Springsteen. Hij heeft een dochter en die dochter is springruiter en die traint met regelmatig bij oefenfaciliteiten in Valkenswaard, net onder Eindhoven. En Bruce komt er vaak even overvliegen om naar zijn dochter te kijken en schuift dan ook aan in zijn favoriete Italiaanse restaurant in Eindhoven. Bolognese met de bos, zeg maar. Je hoort hem nu op 52.

0: tegen zijn dochter zeggen, toch? Ja. Hey baby, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark op 52. En zometeen heb ik Talk Talk voor je en de wereldberoemde zangeres van wie we in juli van dit jaar helaas afscheid moesten nemen. Ja, van haar ook al. Wie het is, hoor je zo.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Alle Sikkens verf bestel je bij...
9: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer.

0: Jumbo 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

op leeftijd overlijdt in een ziekenhuis in Portugal. Na een enorme carrière waarbij ze de muziek met de paplepel krijgt ingegoten tijdens haar opvoeding. Zo vertelt ze ooit over haar moeder. Mijn moeder had een platenspeler en een heleboel 78 toerenplaten. En ze deed het huishouden terwijl ze uit volle borst zong met de ramen open. Buiten bleven de mensen staan om naar haar te luisteren. Ze was zo geweldig. Het was onvermijdelijk dat wij kinderen ook van muziek zouden gaan houden. En uiteindelijk zou de wereld ook van Bonnie Tyler gaan houden. Je hoorde haar op nummer 50. 80's top 810. Maak je klaar voor een klassieker van Dire Straits. Brothers in Arms, zo eerst op 49. De hoogste van 6 noteringen voor de Pet Shop Boys. Dit is It's a Sin.

Liedjes die een oorlog beschrijven. Je kunt er niet omheen in Daily Stop 810. En hoe surrealistisch het ook is, nu zo dichtbij verschrikkelijke dingen gebeuren. Ook in de jaren 80 was een conflict tussen landen al de inspiratie voor muziek. Want Mark Knopfler laat zich in 1982 inspireren door de Falklandoorlog. In die oorlog werd gevochten tussen Argentinië en Groot-Brittannië over wat eilanden die rondom Argentinië lagen. En Mark zingt over een soldaat die omringd door kameraden omkomt op het slagveld.

0: Kinky's Top 810.
1: Radio 10.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Lees voor gebruik de verpakking.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: met Praxis Plus. Voor de makers.
1: Praxis.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
3: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En wordt het komend uur van de Edis Top 810 net zo lekker als het afgelopen uur? Daarop is maar één antwoord en dat is ja. Na het nieuws met Nicola Ruijs.
6: Goedemiddag. In Ter Apel hebben 20 asielzoekers vannacht buiten in de regen moeten slapen omdat er geen plek voor ze was. Dat zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. De nachtopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum zat ook vol. De hulpverleners zeggen dat gemeenten nu eens echt werk van de asielopvang moeten maken. Een Amerikaanse vrouw die in de VS verdacht wordt van moord op haar ex-vriend smeekt de Nederlandse rechter om niet uitgeleverd te worden. Ze is bang dat ze de doodstraf krijgt en de volgende Christa Pike wordt. Die bleef ondanks twee dodelijke injecties in leven. Daarom had de Amerikaanse ook asiel aangevraagd hier in Ter Apel. En over executies gesproken, de Verenigde Naties noemt het Amerikaanse plan om een executie live uit te zenden een vorm van marteling. Het gaat om de straf voor Nidal Hassan, die in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis in Texas. Hij wordt op 3 december door een vuurpeloton gedood. De Amerikaanse minister van Defensie wil dat iedereen kan meekijken om te laten zien wat de gevolgen van zo'n daad zijn. En Apple laat minder onderdelen maken voor de nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max. Volgens een Japans zakenblad is de afname voor oktober met minstens 15% verlaagd. De telefoons zijn pas een paar weken te bestellen, maar die dingen zijn zo duur dat steeds minder mensen er eentje kopen. Een oorzaak van die prijsstijging is dat geheugenchips steeds duurder worden doordat techbedrijven ze massaal opkopen voor al hun AI-datacenters. Het radioteam weer nog. Een natte dag met nauwelijks zon. Het waait stevig bij zo'n 16 graden. En vanavond dan meer buien en ook, pas op, zware windstoten.
5: Hoei! Zoek dekking. Ja! Dankjewel, Nicola. Gaan we naar de files. 27 zijn het er op dit moment. En de drie langste vind je op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. 35 minuten daar. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Die is afgesloten en daardoor ben je 3 kwartier langer onderweg. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. 28 minuten.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Nu tot €7,900 voor voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
12: Simjo.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
18: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
19: Doei doei!

Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Met zo'n muziek van de LP daverende duetten na Tears for Fears. Dat is eigenlijk ook een duet. Everybody wants to rule the world.
5: Radio 10. 46.

drie noteringen voor Dolly Parton, die door haar recent overlijden veel stemmen heeft ontvangen voor de hele top 810. Zo heeft Margriet uit Gilsen geschreven bij haar stem: toen ik jong was, wilde ik Dolly Parton zijn. Maar al snel kwam het besef dat er maar één iemand kon zijn zoals zij. Ze is nog steeds mijn idool en haar muziek draag ik voor altijd met me mee. Later vanmiddag hoor je Dolly Parton nog een keer met 9 to 5 in de Edis Top 10. Edis Top 810 bij Radio 10. Met zometeen voor je de Human League, Elton John komt eraan en de band die eind dit jaar naar Nederland komt voor een concert. En nu de derde en hoogste notering van Orchestral Maneuvers in the Dark. Het is een ode aan de Franse nationale heldin Jeanne d'Arc. Op 44, Made of Orleans.

0: Ibiza in Nederland. En dat laatste is helemaal niet zo gek, want in oostelijke delen van de wereld is dat een zeer gebruikelijke jongensnaam. En Elton John heeft ook nooit ontkend dat zijn hit over een man gaat. Maar mocht je denken, dat heeft die Elton knap gedaan in zijn eentje. Niets is minder waar. Je hoort namelijk George Michael in de achtergrond zang en Nick Kershaw speelt op Nikita gitaar. Twee ethische helden die natuurlijk ook zelf in de lijst staan. Nikita, op 42.
1: Ja,
0: dat zeg ik.

0: UB40 featuring Ellie Campbell naar Rotterdam Ahoy met hun Big Love Tour. En ik denk dat Red Red Wine niet zal ontbreken op de setlist. Het is namelijk hun hoogste notering in de Edis Top 810. Op nummer 41. Met zometeen in de lijst Nena met 99 Luftballons. En een liedje uit 1982 met als titel 1999. Nou, dan weet je het wel.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a lot!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, het is een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: direct door. Allianz Direct.
1: Het is top 810.
2: Edwin Diergaarde.
3: En daar gaan we dan met de top 40 van de Edis top 810. Te beginnen met nummer 40, 99.

En haar 99 luchtballons hoor je op 39. Het is een protestlied over de Koude Oorlog en zeker niet de enige in de lijst. Het idee ontstaat als de gitarist van Nena tijdens een optreden van de Rolling Stones in West-Berlijn ziet hoe iemand ballonnen oplaat. En hij vraagt zich dan af wat er zou gebeuren als die ballonnen Oost-Berlijn zouden binnendrijven. De videoclip voor het liedje werd overigens niet gemaakt in Duitsland, maar gewoon bij ons in Nederland op de Veluwe.

kreeg. Maar eerst de enige notering van de Bee Gees in de lijst. Hun grootste hit scoren Perry, Robin Emery's namelijk in de 70s. Maar in 1987 is er ook een wereldhit met You Win Again. Barry hoorde al eerder met Barbra Streisand. En nu de gebroeders tezamen op 38.

in dit jaar. En dit was de hoogste van die zes. Goodnight Saigon op nummer 37. Het is een liedje dat niet zonder kritiek blijft. Want het gaat over ervaringen in de Vietnamoorlog, terwijl Billy daar zelf nooit gediend heeft. Ja, hoe kun je dan een liedje schrijven over ervaringen die je zelf nooit hebt beleefd, is dan de gedachte. Maar volgens Billy Joel leest hij zich goed in en heeft hij voldoende ervaringen in zijn omgeving. En om het lied extra kracht bij te zetten, haalt hij tijdens live optredens wel eens Vietnam-veteranen op het podium. Het is een verhaal dat je misschien al eerder gehoord hebt, maar het blijft mooi.

0: 90's Top 810. Radio 10.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra, Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: Nog even buffelen, de laatste klusjes van deze week. Maar er gaat een eitje worden met Edis op 810. Zo weer verder naar het nieuws. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
1: Benzine kan dit weekend duurder worden dan ooit. De adviesprijs voor een liter euro 95 ligt nu net onder de 2,73 euro. Dat is nog maar een fractie onder het record van september. Door de voortdurende spanning in het Midden-Oosten wordt ook het vervoer van olie duurder, waardoor de prijzen aan de pomp dus tot een recordhoogte gaan stijgen. Adviesprijzen betaal je vooral langs de snelweg natuurlijk. Bij andere pompen ben je vaak iets minder duur uit. Medewerkers in het streekvervoer leggen volgende woensdag de hele dag het werk neer. In bijna het hele land, alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, rijden er die dag wel bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Volgens de bonden doen bijna 13.000 mensen mee aan die staking. Niet alleen chauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Het is heel pijnlijk dat er vannacht 20 asielzoekers buiten hebben moeten slapen in Ter Apel, zegt het COA. Ze lagen daar in de regen in het gras omdat ze niet naar de nachtopvang konden. Volgens het COA moeten er snel honderden plekken bijkomen. Maar asielminister Van den Brink weet ook niet waar hij die vandaan moet halen. En bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn 30.000 flessen wijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om flessen Solaia, een van de populairste wijnen van Italië. Die kosten tussen de 150 en 500 euro per fles. Zeker 7 gemaskerde dieven sloegen 's nachts toe. Het lukt dus om het alarm uit te zetten. Maar ze zijn te zien op videobeelden. Dus het bedrijf in Toscane hoopt dat de politie de daders nog kan vinden. Het Radio 10 weer. Vanavond blijft het wisselvallig. Pittige buien, kans op onweer en windstoten. Vannacht koelt het af, een graadje of 10. Morgen is het wisselvallig met regen, maar ook zon. En dan wordt het zo'n 14 graden.
0: Dankjewel Martijn. 33 files en dat valt ondanks het slechte weer nog best wel mee voor de vrijdagmiddag op dit moment. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Er staat een lange van 32 minuten. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht en Bos bij Culemborg 22 minuten. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht heb je voor Maasbracht 3 kwartier extra reistijd.
2: Even bollen met
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Edwin Diergaarden.
12: De Domarmania is terug in dit uur van de lijst. Maar eerst 35, daar vind je Pat Benatar. Dit is Love is a Battlefield.

34. In de 80's top 810, aftellen naar de nummer 1. En mocht je willen weten wat voor fijn er allemaal nog voorbij komt de komende uren, je kunt het allemaal meelezen, bekijken op radioteam.nl. Met zo dadelijk George Michael. Je hoort de notering die vanavond in het Philips Stadion in Eindhoven gaat klinken. En het verhaal van Tommy en Gina. Maar nu eerst de notering die eigenlijk heel anders had moeten klinken.

Daarom wordt er een balladversie van gemaakt. En daarmee belanden ze wereldwijd in alle hitlijsten. En wordt het een tijdloze klassieker die nu is te vinden op nummer 33 in de Edison Top 810. Alpha Phil en Forever Young.

over een gebroken hart. Het gaat eigenlijk over een relatie die net zo snel gaat als dat die komt. En ook voor het schrijven van de tekst heeft George geen decennia nodig. Binnen 14 uur schrijft hij het en neemt hij het op. Voor iedereen die ook wel eens pijn heeft gehad en waar een paracetamol niet tegen hielp, is dit A Different Corner. Op nummer 31 in de Edison op 810 is dit George Michael.

0: band die deze zomer gewoon nog te zien was aan de grote Rietplas in Emmen.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister komende week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Soms zul je zeggen:
6: jij bent mijn rots in de branding.
5: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: De jackpot van

0: Speelbewust 18 plus.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
7: Alle verf super voordelig.
8: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
12: Kippie.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

Mocht je die kwijt moeten, dan zou je kunnen investeren in het rode jasje dat Michael Jackson draagt in de clip van Thriller. Dit jasje gaat bij een veiling namelijk onder de hamer en moet zo'n 10 miljoen dollar opleveren. Gaat het alweer onder de hamer? Begin december kun je in Abu Dhabi gaan bieden. De single beluisteren in de Edis op 810 is natuurlijk helemaal gratis. De aflevering zie je van de lijst nu op 27. Michael Jackson, Thriller.

voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hij wilde op het hoogtepunt stoppen en werd na zijn laatste voorstelling benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Hij kreeg de gouden erepenning van burgemeester Jan van Zanen, die hem een boegbeeld voor de stad noemde. Zometeen het boegbeeld van Radio 10 met de grande finale Gijs Staverman richting de nummer 1 in deze vrijdagmiddagspits. Eerst nog de hoogste van 5 noteringen voor The Cure. Die vind je op nummer 25. Dit is A Forest.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken.

0: Bijbel.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
19: Simjo.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
22: Balen zeg. Koffie?
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur. Het gaat zo snel. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Rusland is onze vijand, zegt nu ook premier Jetten. Defensieminister Jesselgus zei dat gisteren in de Kamer. En de Russen zien dat zo ongeveer als een oorlogsverklaring. Maar er komt zoveel dreiging vanuit Rusland, dat Jette het woord vijand gebruiken goed verdedigbaar vindt.
0: En we lopen ook het risico dat we op een gegeven moment ons in Europa een beetje in slaap laten sussen, omdat er zoveel van dit soort acties plaatsvinden dat we het normaal gaan vinden.
24: Ja, ik bedoel daarmee alle sabotageacties, drones boven NAVO-landen en de voortslepende oorlog in Oekraïne. Op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op sociale media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Ja, wie dat was, dat vertelt de FIFA er dan niet bij. De eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft 7.650 kilo vuurwerk opgeleverd. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten in Hoorn. De campagne begon ruim een maand geleden. In Enschede werd het meeste vuurwerk ingeleverd, bijna 687 kilo.
23: Zo.
24: En de komende Oud en Nieuw mag geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. En de gemeente Vlissingen schaft de hondenbelasting af, meldt Omroep Zeeland.
1: Het wordt een keer tijd.
2: Fijn dat je dat niet meer hoeft te betalen.
1: Dat moeten we eens nog zien.
24: Nou, het gaat toch echt door. Vanaf volgend jaar geen hondenbelasting meer dus in Vlissingen. En dat is terecht, zegt de wethouder. Want ja, de 3 ton die ermee werd opgehaald ging niet per se naar poepveldjes.
3: Het kwam eigenlijk gewoon op, simpel gezegd, op de grote hoop.
24: Ja, de grote hoop. Hartstikke leuk. In 30% van de gemeente heb je trouwens nog steeds hondenbelasting.
23: Ja, dus als je een hond hebt en je wil er niet voor betalen, gewoon naar Vlissingen toe gaan, toch? Ja. Dan kan hij gewoon vrij rondlopen.
24: Ja, dat is een hele goede tip. Ah, scheelt je €100. Of er nou een reden is om te verhuizen, weet ik niet.
23: Ja, weet ik ook niet. Maar,
24: radioteam weer. Vanavond blijft het wisselvallig. Pittige buien, kans op onweer en windstoten ook. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgen is het wisselvallig met regen, maar ook zon. En dan wordt het 1 graad of 14.
23: Vind je het gek dat ik het een beetje fris vind? Of ligt dat aan mij?
24: Ja, nee.
23: Ik vroeg het dus net op de redactie. En dan liep dus iemand met een t-shirt, Mario, die liep daar. En die zei, dat is hartstikke warm hier.
24: Ja.
23: Het,

0: deze vrijdag. Het is druk, hè?
1: Zeker weten. Ja. Vooral door de regen en door werkzaamheden. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging door werkzaamheden tussen Knoopend Oude Rijn en Beest. Op de A27 Utrecht-Breda. 3 kwartier tussen Hagestein en Werkendam. En op de A28 Groningen-Amersfoort heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht tussen Nieuwleusen en Knoopend Hattemerbroek.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven gewoon wel lekker bij je deze hele vrijdagmiddag. We hebben een soort van vrijdagmiddagborrel, want we hebben de grote finale van de 80's Top 810. Waar onder andere David Bowie in staat, die hoor je zo.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
3: naar. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis, even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs.

ze zong het al in 1985. En eigenlijk heette deze plaat, wat zij zong ook, A Deal With God. Maar de platenmaatschappij die vond een liedje met A Deal With God veel te risicovol. Ze dachten namelijk dat de single dan niet zou verkopen. Dus het werd uiteindelijk Running Up That Hill. En dan tussen haakjes, A Deal.

0: opnieuw een hit door het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things. En ze staat dit jaar op nummer 23. En daarvoor nummer 24, David Bowie, Let's Dance. Staat 5 keer solo in de 80's top 810. En ook nog eens 3 keer samen met andere artiesten, waaronder Mick Jagger, Tina Turner en Queen. En dit was de hoogst genoteerde David Bowie. Nou, het is de laatste dag. Het is de apotheose van de 80's top 810. En we krijgen al wat appjes van mensen die het echt heel jammer vinden. Maar ja. Ja, het is niet anders. Dit zijn de nummers die de populairste nummers zijn. En jullie hebben daar zelf op gestemd. Dank je wel daarvoor. Ik weet niet of ik dat al deze week heb gezegd. Maar jullie hebben echt massaal gestemd. En dat vinden we heel fijn. We gaan straks Earth, Wind & Fire voor je draaien. Dat vind ik ook heel fijn. Komt uit 1981. Maar eerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Gijs. Gijs Taverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Oh. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En we blijven gewoon bij hoor. Deze hele file. En ik hoorde het net al van Robin, het is hartstikke druk. Nou, ik hoop dat je veilig thuis komt. Maar zoals gezegd, straks Earth, Wind & Fire op 21. Let's groove, maar eerst in excess. Ja, nu de band die in eerste instantie de Ferris Brothers heette. Dat is de band die bestaat uit 6 mannen. Dat vond zanger Michael Hutchence een beetje veel. Dus hij dacht, ik hernoem de band naar In Excess. Dat zijn 2 woorden en dat schrijf je dan helemaal uit. Wat letterlijk in overvloed buitensporig betekent. Maar weet je wat? Ik schrijf het dan gewoon in elkaar. Haal ik ook een paar letters eruit en dan wordt het INXS. En zodoende is In Excess ook geworden. Never Tear Us Apart. Het begon als een bluesnummer op een piano. Maar toen de strijkers en een saxofoon aan toe werden gevoegd, toen werd het een van de meest herkenbare power ballads van de jaren 80. En In Excess staat ook genoteerd.
2: 22.
0: Met dit nummer.

40 in de 80's. Top 810. Waar wij zijn toegekomen aan nummer 20. Ja, de 20 grootste hits uit de jaren 80 volgens jullie. En de Simple Minds staat met 6 nummers genoteerd in die 80's top 810. En dit nummer van de Simple Minds is niet eens geschreven door de Simple Minds zelf. Nee, topproducer en songwriter Keith Forsey en Steve Schiff die schreven het speciaal voor de film The Breakfast Club.

0: is van de auto dat je keihard aan het meegillen bent. Natuurlijk met alle grote hits, maar vooral met deze single op nummer 20, The Simple Minds. En don't you forget about me in de 80's top 810. We gaan zo lekker verder. Maar ik ga je ook even vertellen wat er in het nieuws zit. Tenminste, dat doe ik niet. Dat doet Martijn. Goedemiddag.
1: Ja, als het hier voor niks. Er zijn flinke rellen uitgebroken in Brussel bij demonstraties tegen bezuinigingen.
0: Ja.
1: En zometeen een breaking nieuwtje over de engste figuur uit de Nederlandse media.
0: Oh.
1: Wie het is sowieso.
0: Oké.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist. DA.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis in, mooi wonen.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Ja, goedemiddag. Vanavond buien met kans op onweer en windstoten. Dat had je waarschijnlijk al gemerkt. Morgen veel wind, veel regen, maar soms ook een beetje zon en 14 graden. Warmer dan dat kan ik het niet maken, helaas. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet elke dag waar het stil staat. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op 87 plekken op dit moment. De 3 grootste vertragingen staan op de A2. 3 kwartier vertraging tussen Utrecht, Papendorp en Zaltbommel. A28 Groningen-Amersfoort, weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een half uur file tussen Nieuw-Leusen en knooppunt Hattemerbroek. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht sta je tussen Roermond-Oost en Maasbracht ook een half uur stil.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je met onder andere muziek van Rick Astley, The Alan Parsons Project, dat is lekker. En ook Duran Duran, die ga ik ook zo voor je draaien. Tenminste, je hebt er zelf op gestemd, dus ik zal het wel moeten. En dat vind ik geen enkel probleem. We gaan zo lekker verder met de lijst, maar eerst het nieuws. Martijn Nijers, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. In Brussel zijn zeker 21 relschoppers opgepakt bij een betoging tegen bezuinigingsplannen van de regering. Onder de arrestanten zijn 13 minderjarigen. Die bekogelden de Belgische politie met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen.
0: Balken?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, ergens gevonden, denk ik.
0: Ja.
1: Max Verstappen heeft in Singapore de kwalificatie voor de sprintrace van morgen gewonnen. Hij start van pole position en is de 11e keer dat Max dat lukt voor een sprintrace. Hij won nog nooit een race in Singapore, trouwens. De 2 gestolen schilderijen van Renoir zijn teruggevonden.
0: Oh.
1: Ja, de doeken werden vorige maand meegenomen uit een museum in Frankrijk. Samen zijn ze 9 miljoen waard. Oh. Of nou ja, dat waren ze toen, want de politie wil niet zeggen of ze beschadigd zijn.
0: Oh, nou, dan weet je wel dat de lijst niet helemaal in optima forma terugkomt.
17: Ja,
0: of hebben ze het eruit gesneden?
17: Dat kan ook nog, ja.
0: Oh, god, ja.
17: Eerst nog wat informatie verzamelen, denk ik, voordat ze wat meer vertellen.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan moeten we Arthur bellen, toch?
17: Ja, goed idee. Even een waarschuwing voor mensen met een zwak hart.
0: Hmm.
17: Er is nieuws over de engste figuur uit de Nederlandse tv-geschiedenis. Bekend van deze serie uit de jaren 90. Veel mensen lopen nu serieus de rilling over hun rug, denk ik.
0: Ja, het is Carbonkel, toch?
17: Ja, Ik en Mick Loreland heet de serie. Met dus dat doodenge, eenogige monster, Carbonkel.
18: Carbonkels kunnen niet lezen en schrijven. En ze hebben ook geen geduld. Ze kunnen wel gemeen doen. En dwars zitten. En plagen. Ze kunnen schrijfletters wegmaken. En boekletters, allemaal. En dan kan jij ook niet meer lezen en schrijven.
17: Hallucinante serie, echt. Ik weet niet wat die mensen hadden gebruikt, maar het is onbegrijpelijk.
0: Ja.
17: Serie moest kinderen uit groep 3 leren lezen en schrijven, maar ja, door
0: Carbonkel... Ja, dat lukte niet helemaal, hè, geloof ik.
17: Ja, door het Carbonkel, het heeft alleen maar trauma's en nachtmerries opgeleverd eigenlijk. Mm-hmm. Pop kreeg eerder het jaar een grote opfrisbeurt van beeld en geluid, omdat er larven in waren gekomen.
0: Ja, dat heb ik dus gehoord vanochtend. Dat is toch
17: net
0: gehoord.
17: Goed. Nou ja, maar die zijn nu weg.
0: Okay.
17: Vanaf morgen kan iedereen Carbonkel bekijken.
0: Oh.
17: Beeld en geluid heeft er een hele experience van gemaakt, geïnspireerd op Halloween. Er wordt eerst in een ruimte voorbereid op de ontmoeting met Carbonkel. Nou, dan denk ik meteen aan Halloween Friday natuurlijk.
19: Maar wordt het ook een soort dat je dan rotte tomaten naartoe kan gooien of een guillotine of zo? Want dat
0: komt dat met Carbonkel? Dat weet ik eigenlijk niet.
19: Nee, maar nu wel.
17: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Ja, nee,
0: de Carbonkel experience.
17: Ik wil daar niks over zeggen wat er gaat gebeuren. Maar je staat daar denk ik gewoon in het pikken donker te wachten op dat monster uit je jeugd. En dan hoor je zoiets als dit, denk ik.
18: Je hoort hier niet. Je bent zeker verdwaald. Ik wil mijn verhaal schrijven.
0: Mm.
18: Mijn verhaal.
17: Ja, er wordt een lange wachtlijst met een psychiater, denk ik.
0: Nou ja, ik wil net zeggen, en je bent jarig geweest, dus...

0: Barnemen. Wist jij dat, Martijn?
1: Ja, dat had ik al een paar keer gehoord.
0: Oké. Okay.
1: Heel interessant.
0: Nee, ja, maar ik vertel het meestal als de microfoon niet open staat.
1: Ja, dat is waar.
0: Zo'n feitje dat ik dan weet. Producer Pete Waterman ontdekte hem in een bandje. Hij haalde hem naar Londen. Maar in plaats van hits opnemen moest Rick eerst koffie zetten. Dan moest hij ook broodjes halen voor artiesten als Bananarama en Mel & Kim. En de ene die had wel eens een broodje worst en de ander eens een broodje kaas. En dat moest hij dan ophalen. En bijna 2 jaar lang keek hij toe.

0: als Janiette Meijer hoort en Why Tell Me Why. Zij vond eigenlijk aanvankelijk dit nummer helemaal niks. Ze wees het nummer ook af. Ze had ook gezegd van, dat vind ik niks. Het past niet bij mij. Maar toen ze later per toeval de studioversie hoorde, toen veranderde ze van gedachten. En misschien wel de beste beslissing van Janiette Meijer. Uit haar hele carrière, want ze staat daarmee op nummer 15 in de 80's. Top 810. Al waar wij straks mee doorgaan. Maar we hebben straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Amerika komt met nieuwe strafmaatregelen tegen het strafhof in Den Haag. En een groep leerlingen uit Beierland gaat op het laatste moment niet naar Parijs, maar naar Grollo.
0: Oh.
1: Dat wordt hun beste schoolreis ooit, echt waar.
0: Oké, en dan gaan ze hem ontmoeten ook? Of
1: ja, het? Lijkt het zo.
2: Zometeen op Radio 10.

0: Kinetisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En maak het

0: zul je zeggen:
1: Mam, jij bent de beste.
0: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Goedemiddag, het is 1 minuut na 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Amerika legt nieuwe strafmaatregelen op aan het internationaal strafhof in Den Haag. In een verklaring staat dat het verboden wordt om zaken te doen met het hof en dat het strafhof zoveel mogelijk wordt dwarsgezeten. President Trump zal nooit toestaan dat het internationaal strafhof Amerikanen vervolgt, staat er ook in. Amerika is veel tegen dat strafhof in Den Haag, onder meer vanwege de arrestatiebevelen tegen de premier van Israël. In een land als het onze zouden asielzoekers niet buiten in de regen moeten slapen, zegt premier Jette.
10: Het is heel erg vervelend en inderdaad Nederland onwaardig dat het vannacht toch heeft plaatsgevonden. En ik kunt er echt van op aan dat het COA samen met de minister alles aan doet om dit echt zo min mogelijk te laten plaatsvinden.
9: Ja, vannacht konden 20 asielzoekers niet terecht in de nachtopvang. Praten met gemeenten over extra plekken is volgens Jette de enige oplossing. Een man van 60 heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor het doden van zijn vrouw. Dat was 6 jaar geleden in Zeewolde. De man houdt vol dat ze van de trap viel, maar dat klopt niet met haar verwondingen. En haar buren hoorden minutenlang lawaai. De man kreeg eerder 8 jaar cel. Volgens de hogere rechter is de zaak daar te ernstig voor, daarom krijgt hij 11,5 jaar. En flink balen voor 2 VWO-klassen in Oud-Beijerland in Zuid-Holland. De leerlingen zouden met school naar Parijs gaan, maar ja er zijn natuurlijk de demonstraties uit de hand gelopen.
8: Oh ja, dat is scholen. Natuurlijk gevaarlijk.
9: Ja, dus dan gaat het niet door. Dus nu gaan ze naar het bruisende Grollo in Drenthe. Ja, dat lijkt sneu, maar dat is juist hartstikke leuk, zegt een verslaggever van RTV Drenthe.
11: Je kunt naar de Notre Dame, maar wij hebben de Magnuskerk. Die is tenminste niet in de fik gevlogen. Romantisch varen over de Seine? Nee hoor, wij hebben de Drentse A. Wil je nou een goede pot voetbal zien? Dan zou ik naar FC Emmen gaan.
9: Nee, natuurlijk, voor een goed pot voetbal ga je naar...
8: En Johan Derksen woont er, toch?
9: Ja, nou ja, die daar nou op zit te wachten.
8: Nou ja, dat weet ik niet, maar misschien leidt hij ze even rond in zijn huis.
9: Ja, hartstikke leuk.
8: Ja.
9: Het uitleggen over wat plaatselijke bands. Het radioteam weer, vanavond flinke buien, kans op onweer, windstoten. Vannacht opklaringen, dan is het een graad of 10. Morgen buien en veel wind, maar ook droge momenten met zon. En dan wordt het niet warmer dan een graad of 14.
8: Als je hem tegenkomt, moet je zeggen dat die bands niet zo goed zijn. Dan wordt hij een beetje boos. Oh, ja. Ja, dat is wel leuk.

0: 88 files op dit moment.
1: Zo.
0: Op de A2 vanuit Amsterdam bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Op de A4 richting Rotterdam sta je 3 kwartier stil tussen Knoopend Hoogvliet en Ketelplein. En op de A28 Groningen-Amersfoort heb je tussen Staphorst en Zwolle Centrum een uur vertraging.
1: Oh.
0: Wat is het? Kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn al dicht.
1: Oké. Okay.

0: draaien en Whitney Houston. Binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
13: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
21: Kippie.
22: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
23: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
22: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
23: Wow.
24: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
22: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Staverman. Ja, met straks nummer 13, Whitney Houston. I wanna dance with somebody, but here's Guns N' Roses and Sweet Child of Mine.
25: Radio 10. 14.

top 810. Het nummer is geschreven door een duo die we al eerder tegenkwamen in de lijst. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. In eerste instantie klonk de demo van deze plaat als een country en western nummer. Dat vond de producer Narada Michael Walden, Narda voor Intimie, niet passen bij Whitney Houston. Dus maakte hij een funky versie van I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Slash zat in 86 een beetje op zijn gitaar te rommelen. Kwam toevallig op dit riffje en ook de zin Where Do We Go Now? Dat was pure improvisatie. Ja, zanger Axl Rose die had namelijk geen tekst meer voor het nummer. En die vroeg ook aan de geluidstechnicus, where do we go now? En dat klonk zo goed dat ze het zo hebben gelaten. Nou ja, en de rest is history, want het was een enorme hit geworden voor Guns N' Roses en bij ons natuurlijk ook. Hij staat op nummer 14 in de 80's top 810. Nou, wees welkom. Ja, de laatste

0: natuurlijk, wij draaien her en der ook allemaal ethische songs hier op Radio 10. Maar het is wel lekker om het in een lijst te horen. Mijn naam is Gijs Tafelman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: Ze lachen niet meer in kan houden. En de hele...

0: 12, die je net dus hoorde. Genie werd in 1985 geschreven door de Nederlandse broers Rob en Ferdy Bollens samen met Falco. En de broertjes Bollens die waren in Amerika. Die zagen op melkpakken foto's van vermiste kinderen staan. En dat was in de ethisch heel normaal. Was in Amerika heel normaal. En zo kwamen ze op het thema van vermissingen. Alleen het, ja, ze schoten het doel wel een beetje voorbij. Want die plaat die werd op heel veel landen, op heel veel radiostations werd die ook verboden. En werd die ook geboycott. Maar hij staat wel hoog. Het is een grote hit uit 1986. En daarom hoorde je hem op nummer 12, Falco en Genie. Nou, we gaan zo verder met de laatste nummers. We gaan bijna de top 10 voor je draaien. Maar straks hebben we eerst het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, Israël is kwaad vanwege de Nobelprijs voor de Vrede die is uitgereikt. En wanneer werd de 3D-printer uitgevonden?
0: Wanneer werd de 3D-printer uitgevonden? In de jaren 80, denk ik.
1: Nee, 100% zeker dat je ernaast zit. Je hoort zo meteen.
0: Oké.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.

Goedemiddag, op bijzonder veel plekken. A2 Amsterdam richting Den Bosch bijvoorbeeld. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Al is de weg wel weer vrij tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook open tussen Born en Echt. En ruim een half uur

0: Maar eerst het nieuws. Het is 1:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Israël is kwaad omdat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan Navi Pillay. Die was onder meer rechter bij het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens de Israëlische regering verspreidt ze haat tegen Israël. Het oer-Nederlandse fietsmerk Batavus wordt Singaporees.
0: Oh.
1: Ja, een bedrijf uit Singapore heeft de merken Batavus gekocht, maar ook Babu en Koga. Het moederbedrijf was failliet, maar die fietsmerken maken dus een doorstart. En Naturalis in Leiden gaat Bram opzetten. Dat is die Utrechtse probleemwolf. Bram werd eind vorig jaar op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten nadat hij een kind had aangevallen. Nou, daarna is hij in het museum ontleed, in de vriezer gedaan. Nou, ze gaan hem opzetten en daar kun je dus ook meekijken in Naturalis.
0: Oh,
2: jouw ex heet toch ook Bram?
1: Ik zie een overeenkomst.
0: Ja. Is die ook wat opgezet? Is die...
3: Pushful thinking, denk
0: kunnen
3: ik.
0: Kunnen we die ergens bekijken?
1: Er zitten inmiddels wat kilootjes bij, inderdaad. Ja,
0: oh, oké. Okay.
1: Oh, ja,
0: even over die opgezette hond of die opgezette wolf. Waar wordt die neergezet dan?
1: Naturalis.
0: Naturalis.
1: Historisch museum. Okay. En dan kan je kijken hoe dat gaat, het opzetten van een dier.
0: Oh, het hele proces kun je gaan volgen. Oh, jeetje.
1: Zou er geen broodje bij eten, maar goed.
0: Nee, ik wil net zeggen ja.
1: Ik zag een raar bericht vandaag, Gijs. 3D-printers zijn al uitgevonden in, hou je vast, je zat in de buurt, 1984.
0: Oh.
1: En dan heb ik het over echte 3D-printers.
0: Ja, precies. Die echt 3D-printen.
1: Ja, die ook al echt wel lijken op die 3D-printers van nu. En er zijn wel veel meer dingen die in een heel andere tijd zijn uitgevonden dan veel mensen denken. Dus even ultrakort, Chrisje.
0: Oh, wat leuk. Doe je mee, Lisanne?
4: Ja, ik doe mee.
0: Okay.
1: In welk jaar?
0: In
1: welk jaar werd de eerste versie van Windows uitgevonden? Het besturingssysteem voor de computer. Oh. Windows 1.0. Welk jaar, jongens?
0: Oh.
2: 74 of zo.
1: Nee,
0: ik denk 82. Echt?
1: 1985.
0: 85, ja. Tien jaar later kwam 95 natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: 95 wilde ik zeggen. Windows 95.
1: Nou, het eerste computerspel heette Tennis for Two. Daarmee kon je een balletje over het scherm laten springen. In welk jaar kwam dat op de markt?
0: Oh, dat weet ik, want mijn vader kreeg dat omdat hij een rekening opende bij de ABN.
1: Ja, jij denkt Pong, maar dit is Tennis for Two. Dat was daarvoor nog.
0: Oh, dat was daarvoor. Dat is misschien 1974.
1: Het was 1958.
0: Oh.
1: Het eerste computerspel en dat klonk zo. Ja, het geklik dat je hoort is van een joystick. Die is gemaakt helemaal van een metalen stok en van een schakelaar.
0: Weet je.
1: Dat is nog in het begin. Wanneer werden de eerste Discmans verkocht in Nederland? Zeg maar de Walkman voor je CD.
2: Ja, 80.
4: Nee, dat was de CD er toch nog niet?
2: Ja, ik zie in jouw blik. Ja, zeker. Ja,
1: wat denken jullie? Dat is echt in de winkel laag, hè?
0: De Discman. Ja, dat is My First Sony. Ik denk dat wel in de jaren 80 was.
2: Wel vroeger, hoor.
0: 87.
1: Het was al in 1985.
0: Oh!
1: Echt? Ja, en tot slot. Er zijn mensen die denken dat de strippenkaart voor het OV nog steeds bestaat, Gijs. Maar...
0: Kan dat niet meer?
1: Nee, dat kan niet meer.
0: Kan ik het niet meer gebruiken?
1: Wanneer, goed nadenken, begon de invoering van de vervanger? De kaart met de magneetstrip was dat. Is dat 10, 20 of misschien wel 30 jaar geleden?
2: Ik denk dat jij exact hetzelfde Instagram-filmpje hebt gezien als ik... waarin Griet Titulaar dit vertelde. Dus moeten in de jaren 80 zijn.
5: Wat een wereld.
2: Ja, de magneetstrip wordt helemaal...
4: Maar dan is het wel 40 jaar geleden dus.
1: Ja, we gaan het even checken, jongens.
6: De strippenkaart gaat verdwijnen en zal plaatsmaken voor een magneetkaart. Die gaat er zo uitzien. In 1987 gebeurt dat in Den Haag.
1: Dus dat ding waarvan Gijs dacht dat er nog bestond... is al 40 jaar geleden...
0: En die magneetstrip die hij in zijn hand had... was 2 meter bij 3 meter.

0: feit dat Pure en zangeres Agnetha net uit elkaar zijn. Maar ja, het heeft er allemaal niks mee te maken, hoor. En op nummer 10, die werd aangevoerd door U2. En als het aan gitarist The Edge lag, had With or Without You in eerste instantie helemaal niet bestaan. Hij vond de eerste versies awful. I don't like it. Totdat hij een bijzondere gitaar gebruikte. De zogenaamde Infinite Guitar. Waarmee hij eindeloos aanhoudende zwevende gitaarklanken kon maken. Ja, dat geluid werd het kenmerk van dit nummer.
1: Voor Lego World.
0: U2, zoals gezegd, staat op nummer 10 in de ethische 810. Nou, de afgelopen week hebben we al heel veel mensen blij gemaakt met Lego. En dit is je allerlaatste kans om gratis en voor niets met het hele gezin naar Lego World in de jaarbeurs in Utrecht te gaan. En daar blijft het niet bij. Ik heb hier niet alleen 4 tickets voor Lego World, maar ook nog eens 3 Lego bouwpakketten voor jou klaar liggen. Ik ga zo nummer 9 draaien uit de ethische top 810. Dat is Purple Rain van Prince. 3 fragmenten heb ik aan dat nummer geknipt. A, B en C, zo heb ik ze genoemd. Fragment A, B en C. Aan jou de taak om ze in de juiste volgorde te zetten. Zoals je ze in het nummer voorbij hoort komen. Hè? Dat het wel een aansluitend nummer wordt. Als je het goede antwoord stuurt, dan maak je kans op die 4 Lego World tickets en 3 Lego bouwpakketten. En Martijn, jij speelt altijd mee. Ja. Van de weken hebben we een aantal makkelijke gehoord, maar ook een aantal moeilijke. Ik ben benieuwd wat je van deze vindt.
2: Ah. I never meant to.

0: deze is makkelijk. Deze is te doen, toch?
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, in welke volgorde komen A, B en C de fragmenten voorbij in dit nummer? Stuur de juiste volgorde via de gratis Radio 10-app. En wie weet, win jij 4 tickets voor Lego World en 3 Lego bouwpakketten.

0: Elke keer als ik dit nummer hoor, dan denk ik, en vooral die lange versie, die van de ruime 8 minuten. Wat zou Prince toch gedacht hebben toen hij de laatste minuten, of de laatste 2 minuten gewoon dat outro en dat outro maakte. En dan met al die artiesten en hij ging maar door, het ging maar door. Hij schreef het in eerste instantie als country nummer. Het was bedoeld als duet met Stevie Nicks. Prince stuurde haar een instrumentale versie, vroeg haar om er een tekst voor te schrijven. Maar Stevie, die vond het zo overweldigend, wat ik ook elke keer heb als ik het hoor, dat ze het aanbod afsloeg. Prince die nam de instrumental mee naar de repetitie met The Revolutions. En daar komt deze versie uit.
1: Voor Lego World.
0: En in de ethische 810 staat Prince. En ook vooral met die hele lange versie uit 1984 op nummer 9. Nou, Martijn. Laatste kans om iemand heel blij te maken met Lego World tickets. En ook 3 Lego bouwpakketten. Ja, dan moeten we wel iemand aan de telefoon hebben die, waarvan jij zegt van, nou, dat is volgens mij de grootste Lego fan.
2: Ik voel nummertje 1.
0: Nummertje 1. Hallo nummer 1. Is dit nummer 1? Is dit Petra toevallig?
3: Ja!
0: Ja!
3: Ja! Ja!
0: Nou, ik heb het gevoel dat ik Petra aan de lijn heb. Je spreekt met Gijs en Martijn.
3: Petra aan de lijn.
0: En de hele middagcrew! Hallo! Nou, ik geloof dat ik iemand bij heb gemaakt. Hallo Petra, wat leuk. Ik zie nu opeens in mijn scherm staan dat je 63 bent. Je hebt meerdere Volkswagen busjes gemaakt van Lego. En een Fiat auto, ook in Lego. Kan ik zeggen dat je Lego freak bent, of niet?
3: Jawel. Zeker.
0: Ja, oké.
3: Want de Mercedes staat nu op mijn lijstje.
0: Oh, een Mercedes staat op je lijstje? Oh, die moet je dan nog maken.
3: De Mercedes Jeep.
0: Oké, laat ik eerst even de 3 fragmenten aan je horen. En dan gaan we verder praten over de tickets en of het allemaal goed is. Dit zijn de fragmenten, die moet jij in de goede volgorde zetten.
4: I never

0: nummer, hè? Dus ja, wat is het? Wat denk je?
1: A, B, C.
0: Sorry, ik versta... Ik versta je heel ze. Peter, ik versta... Peter, ik kan je niet verstaan. Ik,
1: opeens... Jawel, Gijs, je kan er wel verstaan.
0: Van harte gefeliciteerd, Petra. Oh, wat heerlijk. Nou, wat fijn dat je ook zo ongelooflijk enthousiast bent. Vier tickets voor Lego World. Vier tickets van 10 voor Lego World in de jaarbeurs in Utrecht. En 3 Lego sets, die krijg je erbij. Dat is een landschap met Japanse kersenbloesems. Het is geen auto, maar toch. Je krijgt een middeleeuwse draak en je krijgt een snackbar truc.
1: Oh, leuk!
0: Leuk, hè?
1: Nou,
0: blijf even hangen voor al je gegevens. En van harte gefeliciteerd. En ik wens je een geweldig weekend.
1: Toppie, hetzelfde. Dankjewel.
0: Dag, Petra. Dag.
1: Dag.
0: Hoi. Nou, dat is iemand die wel heel blij is met deze tickets, toch? Goed. Tot zover de Lego World tickets. Want daarmee sluiten we ook die actie af. Maar we gaan nog wel door met de ethisch 810. En we hebben het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Nou, Q-koorts-patiënten hebben excuses gekregen van het kabinet. En in een plaats in Twente kon je ineens benzine tanken voor minder dan 2 euro per liter.
0: Niet.
2: Ja, hoe dat kwam, dat hoor je zo.
0: Oké.
3: Zometeen op Radio 10.

0: 80's Top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: dag gratis!
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis, even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
17: En als je huur verandert?
16: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
16: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Goedenavond, het is inmiddels 6:03. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
20: Goedenavond Gijs. Het internationaal strafhof in Den Haag zal ernstig geraakt worden door de geplande strafmaatregelen van Amerika, zegt minister Tom Berendsen. Die maatregelen gaan over 1.5 jaar in. In de tussentijd wordt geprobeerd om een oplossing te vinden, zegt de minister. De Amerikanen zijn onder meer kwaad over een arrestatiebevel tegen de premier van Israël. Q-koortspatiënten hebben op een bijeenkomst in Den Bosch excuses gekregen van het kabinet. Sinds 2007 werden rond geitenboerderijen 10.000 mensen ziek. Hun problemen werden lang niet erkend. Na al die jaren zegt zorgminister Sophie Hermans sorry.
21: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou de ondersteuning te bieden. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor aan.
20: Hermans komt met 2,5 miljoen euro om het leven van Q-koortspatiënten te verbeteren. De landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft 7650 kilo vuurwerk opgeleverd. Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten in Hoorn. De campagne vanwege het vuurwerkverbod begon ruim 1 maand geleden. Justitieminister Van Wil zegt tegen Hart van Nederland dat hij tevreden is met het resultaat.
22: Nu was het gekoppeld aan het veranderen van de wet en vonden we dat we dit ook echt moesten doen. Het heeft een hoop opgeleverd. Ja, of we dat in de toekomst vaker gaan doen, we gaan naar kijken.
20: Ja, sommige burgemeesters zouden dat wel graag willen.
19: Maar waarom is dat gesloten? Waarom kun je niet gewoon continu vuurwerk inleveren? Dat is waarom.
20: Ja,
19: is
20: ze zeggen, we willen het momentum houden dat mensen, als er een beetje druk op zit, dan komen mensen wel. Maar als het gewoon het hele jaar door open is, ja. Dan moet je ook de hele tijd reclame maken natuurlijk.
19: Okay.
20: En benzine kan dit weekend duurder worden dan ooit. De adviesprijs voor een liter euro 95 ligt net onder de 2,73. Dat is maar net onder het record van september. Maar bij een tankstation in de Twentse plaats Losser kostte de benzine gisteren ineens maar 1,99. is een protestactie, zegt de pomphouder bij RTV Oost.
0: Ja, het is eigenlijk een statement zetten dat ik er eigenlijk niet mee eens ben. Dat mensen, vooral in het grensgebied, allemaal maar de grens overgaan.
20: Ja, want bij de Duitsers is benzine door subsidie stukken goedkoper.
19: Ja.
20: Ja, die actie kostte natuurlijk handenvol geld. Maar ja, de boodschap is wel overgekomen, ook bij de mensen die kwamen tanken. Maar ja, waar tanken ze de volgende keer?
11: In Duitsland. Ja, nou, hier moet je even gebruik van maken. Dan.
17: Maar ja, als ik het die van de eigen portemonnee moet zijn, dat, ja, nee.
20: Nou, dat snap ik ook al hier natuurlijk.
19: Ja, maar deze benzine is aangelengd met water. Dat weten mensen nog niet, nee, maar daar komen ze later wel achter.
20: Nee, dat is zeker niet zo. Ja. Het Radio 10 weer. Pittige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht opklaring en een graadje of 10. Morgen wisselvallig. Veel wind en regen, maar ook droge momenten met zon.
19: Okay.
20: En dan wordt het een graad of 14.
19: Nou, dat is lekker. Ja, lekker. Lekker. Dat tussen aanhalingstekens staan natuurlijk. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken of het nog steeds zo druk is. Net 80 files. Het is wel iets minder geworden, toch?
23: Gelukkig wel. Nog 40 over. Op de A2 Utrecht en Bos nog wel een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Op de A12 heb je nog een half uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En veruit de meeste vertraging heb je op de A28. Daar heb je ruim een uur file tussen Staphorst en Zwolle Centrum.
19: Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet aan jullie gevraagd. Maar als je aan de jaren 80 denkt, aan welke artiesten denk je dan? Waar denk je dan aan?
23: Dolly Parton.
19: Michael Jackson. Ja, Madonna. Nou, ze komen allemaal zo direct nog voorbij.
20: Wat een toeval.
19: Ja, wat een toeval, hè? Want we hebben nog 8 nummers te gaan. Dolly Parton staat erin. Staat Madonna er ook in de top? Ja, die staat er ook in. George Michael staat er ook in. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
24: Pas je eindelijk

0: moet hij anders doen?
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
7: Greet! Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
12: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
13: Kippie.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Ik kom

iconen aller tijden. Ze groeide op in armoede als een van 12 kinderen, maar werd wereldberoemd met haar muziek en ze liet meer achter dan muziek alleen. Via haar stichting kregen miljoenen kinderen namelijk gratis boeken. En met haar pretpark Dollywood bracht ze ook nog werkgelegenheid naar haar geboortestreek. Een vrouw met een enorme bos blond haar.

0: het is het laatste uurtje, jongens. Het laatste uurtje van de... Doe ik het nou weer of niet? Is het weer hetzelfde geluid?
1: Het is een bijzonder geluid, maar
0: ja, okay. Graag eens. Ja, het is het laatste uurtje van de 80's Top 800.

0: checken. Hoeveel files staan er nog?
1: Op dit moment nog steeds 28.
0: 28, nou dat is heel veel. Geniet dan van de muziek die jij zelf hebt samengesteld uit de jaren 80. Waaronder Madonna, Like a Prayer. Die hoor je zo, maar eerst George Michael. En die staat dit jaar op nummer
2: 6.
0: Careless Whisper.

0: De ethische 810. En George Michael die heeft het geschreven ver daarvoor. En later heeft hij heel veel gedoe... heeft hij deze versie eruit kunnen krijgen. En dat is wel heel fijn. Zoals wij hem kennen, Careless Whisper. Hij staat dit jaar op nummer 6. En het wordt steeds spannender en spannender. Tenminste, als je de site nog niet gezien hebt. Want je kunt al zien wat er op nummer 1 staat. Maar voor de mensen die dat nog niet gezien hebben... straks hebben we 5, 4, 3, 2 en nummer 1. Maar eerst, het nieuws. Wat zit er zo in, Martijn?
1: Ja, het is wachten tot het misgaat in Ter Apel, zeggen hulpverleners. En in Den Haag loopt een miniatuurversie rond van Erik de Zwart. 11 jaar oud... en nu al dezelfde passie.
0: Oh, wat leuk.
2: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey, yeah. Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister komende week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is ticket scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs.

0: Deals Bijbel.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: hoeveel zijn het er nu, Robin?
1: Nu nog 26, maar de langste files duren niet langer dan 20 minuten. En die duren ook alle drie 20 minuten. A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. En op de A50 Arnhem-Os ook 20 minuten tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
0: Dan pak je de laatste 20 minuten toch nog even de grootste hits uit de jaren 80 mee. Dat is wel heel lekker. In de ethisch 810 bij Steven af op de nummer 1. Welke dat is, dat hoor je zo. Want eerst, het is alweer 6:30, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Gijs, het is niet menselijk om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen geen tent aan te bieden, dat zegt de hulporganisatie Migrate. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen geslapen. Het is wachten tot het echt misgaat, doordat iemand onderkoeld raakt, zegt de organisatie. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt voor de computerhack bij de FBI. Hij zou betrokken zijn geweest bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Bij die hack zou gevoelige informatie van duizenden FBI-medewerkers zijn gestolen. Nederland geeft 20 gestolen kunstvoorwerpen terug aan Indonesië, waaronder een diamant van 38 karaat.
0: Zo!
2: Ja, die werden dus gestolen toen Nederland van Indonesië een kolonie had gemaakt.
0: Okay.
2: Die voorwerpen hadden nooit in Nederland moeten zijn, zegt minister Rianne Leschert.
0: Wat levert zo'n ding op eigenlijk? Het is meteen weer zo'n Nederlandse opmerking.

0: grijpje van de kermis. Ik heb geen
1: Zeker. Ja, dat is
0: ik denk dat we niet over een paar tientjes hebben, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook. Oké. We komen erop wachten. Lisanne van de lijst is, die is al druk aan het uitzoeken.
0: Ja, we gaan het even uitzoeken.
1: Okay.
0: Bij Omroep West hebben ze een jongen van 11 gevonden die sprekend lijkt op Erik de Zwart, in gedrag tenminste.
2: Mm-hmm.
0: Daan heet hij en die loopt al sinds zijn 5e rond bij trams in Den Haag. Soms heeft hij de hoofdprijs, dan ziet hij 3 trams tegelijk.
3: Druppelshop met lijn 16 naar Vrederust. Toevallig komt daar nu een PCC binnenrijden.
0: Ja, PCC, altijd mooi natuurlijk. En hij weet er heel veel van, want hij doet al aan tramspotten sinds zijn 5e.
3: Deze tram komt uit 1950 of zoiets.
0: Ja, en het is wel precies wat je had gedacht natuurlijk.
3: Ik heb ook autisme en daardoor ben ik dit ook gaan doen. En toen heb ik een Instagram-account geopend.
0: Nou, en daarmee is hij beroemder onder zijn volgers dan je zou denken. En ook onder andere trambestuurders trouwens.
3: Ja, ik word wel vaak herkend. Zwaaien. Maatje. Ja, dat is zeker een maatje van me.
0: Ja, dat is een maatje van me. Een trambestuurder. Die zwaaien ze allemaal naar hem.
1: Heerlijk dit.
0: Dat is een heerlijkse jongen.
1: Het is een beetje Mitchell. Mitchell ook, van de zoutstrooien. Daar lijkt hij ook een beetje
0: op. Mitchell gemixt met Erik de Zwart. Eén keer raden wat hij later wil worden.
3: Ik ga zeker op de tram rijden.
1: Oh.
3: Ik ga proberen nog op de Tina of de GTL te komen. Nee, nog geen contractonderhandelingen. Nee.
0: Nou, zoals mijn ouders zeiden, als dat niet lukt, als er helemaal niks lukt, kan ik altijd nog radio-disjockey.
1: Ja,

over 9 is Cesar Zuiderwijk. Die geweldige drummer van de Golden Earring in de uitzending van Sylvan Stoet. Hij is de gast vanwege zijn theatertour en natuurlijk alle avonturen die hij meemaakte met de Earring. En wij hebben hem ook al eens gesproken, dat zijn er echt heel veel.

Of dat gebeurt is nog de vraag. Jafar heeft daar namelijk helemaal niks over te zeggen. Zijn tante Latoya en oom Marlon wel. En wat die gaan doen als producenten, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat zal binnenkort wel duidelijk worden. Zoals gezegd, straks dus op nummer 2. En tussen 4 en 2 zit nog één nummer. En dat is nummer 3. Toto staat dit jaar op nummer 3 met Africa.

0: wel mooi, hè? Rieke die stuurt heerlijk die top 810. Ik zit al de hele tijd op de oprit in mijn auto te genieten van de muziek uit de jaren 80. Het is mijn tienertijd en ik heb de lijst bewust niet bekeken. Dus bij mij is het nog een verrassing. Wat een muzikale trip down memory lane. Wat heerlijk. Nou, er kan er maar één, de absolute nummer 1 zijn uit de jaren 80. Aha en Take On Me. En straks veel plezier. Na 7 uur met Dennis.
1: Nummer 1. 1. 1.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
17: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Kus. Ja, ik zou blijven luisteren. En iemand die zich The Greatest Entertainer noemt, ga je ook zo horen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Aangeschoven is Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Dennis. Het is lastig inschatten hoeveel streekbussen er woensdag stil blijven staan door de staking voor een betere cao. Volgens de OV-bedrijven hangt het af van hoeveel mensen eraan meedoen. Maar veel bussen vallen waarschijnlijk wel uit, zeggen ze. De bonden willen elke week een dag gaan staken. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen het hof heeft aangekondigd. De landen zeggen dat het voor het strafhof zeer moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers te vervolgen. Asielminister Bart van den Brink is niet verrast dat er vannacht 20 asielzoekers buiten in de regen hebben moeten slapen. Ja, dit zat er wel in, zegt hij tegen Hart van Nederland.
2: Nou, ik denk dat we dat de afgelopen dagen natuurlijk zagen aankomen. Ook met de mededeling al van de bestuursvoorzitter van het COA. Dat echt een noodsituatie is opnieuw. En helaas dus ook mensen echt buiten hebben moeten slapen. En dat is natuurlijk wel Nederland onwaardig.
1: De oplossing moet komen van gemeenten, zegt hij. Daarom is er weer een oproep gedaan om snel extra asielplekken te regelen. En Max Verstappen heeft in Singapore de kwalificatie voor de sprintrace van morgen gewonnen. Hij start van pole position. Het is de 11e keer dat Max dat lukt voor een sprintrace. Verstappen won vorige week voor het eerst dit seizoen een Grand Prix in Maleisië. Hij was dan ook voor het eerst echt tevreden over zijn Red Bull-auto. Het radioteam weer. Pittige buien, kans op onweer en windstoten. Vannacht opklaringen en een graadje of 10. Morgen wisselvallig. Eerst veel wind en regen, maar er zijn ook droge momenten met zon. En de middagtemperatuur niet warm.

0: Meister, die komt met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A50 Arnhem-Os voor Renkum door een ongeval 24 minuten. De A50 Arnhem-Os, maar dan tussen Ewijk en de Maasbrug. 11 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Daar doe je er 27 minuten langer over.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
10: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
11: Kippie.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
6: OG's. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: weekend van 10.
1: Een kiss on my list.
0: Dennis Verheugd.
1: Nou, een verzoeningskus, dat zit er echt nooit meer in, hoor. Nee. En een handgever waarschijnlijk ook niet. Ooit waren ze onafscheidelijk. Tegenwoordig vermijden ze elkaar liever. Ja, Hallo Noot zijn muzikaal gezien officieel uit elkaar. Tenzij iemand met een vrachtwagen vol geld langskomt, hè, zoals bij Oasis, dan lijkt ineens dat auto zeer verrassend snel kan verdwijnen. Echt waar. Maar tot die tijd gaan Hallo Noot ieder hun eigen kant op. En je hoort ook nog de man die zichzelf de greatest entertainer noemt. Tenminste, dat zei Robbie Williams tijdens zijn laatste optreden in Nederland. En ja, eerlijk gezegd snap ik dat wel. Robbie is nou, niet zo'n artiest die zijn liedjes komt zingen en vervolgens weer naar huis gaat. Nee, hij vertelt verhalen, haalt grappen uit, betrekt ook echt het publiek erbij. Dus hij maakt er een hele complete show van. Ja, nou ja, hij heeft gewoon een totaalpakketje, hè. Dus als iemand zichzelf de greatest entertainer mag noemen, dan is het de man van Let Me Entertain You wel. Goedenavond, 7:15 geweest. Welkom in het weekend van 10. En ook welkom bij het 80's Top 810 afkickuur. Ja, ze wel even wennen zijn, hè. De afgelopen week heb je kunnen genieten van de

betreft tenminste. Hè? Want om 8 uur gaan we gewoon weer terug naar de jaren 80. Een heel uur lang. En dat noemen we de 80s at 8. Ja, het uur waarin jij bepaalt welke muziek er gedraaid gaat worden. Welke hit heb je gemist in de 80s top 810? Of welke wil je gewoon nog een keer horen? Geef het nu alvast door via de gratis Radio 10 app. Zo dadelijk, oh dat is leuk, kun je prijzen scoren. Ja, met het a cappella dilemma. En dat spelen we na Anouk, Bob Marley en deze van de Sugar Babes.

0: Are you kidding me, Anouk? Hier bij Radio 10. Ja, onlangs was het nog Anouk horen is tickets scoren. Vanaf maandag passen we dat aan. Ja, want dan wordt het Simply Red horen is tickets scoren. Hoor je vanaf maandag een hit van Simply Red? Heb dan tickets. Met de gratis Radio 10 app kom je in de uitzending. Dan ben jij erbij. Dan win jij 2 kaarten voor Simply Red in de Ziggo Dome op zaterdag 19 juni.
1: Het a cappella dilemma.
0: Inmiddels 2 minuten voor 19:30 op de vrijdagavond. Van harte welkom. Vanavond is het nog prijzen scoren. Geen tickets scoren, prijzen scoren. Je wordt zo een bekende hit, maar iemand heeft de muziek eruit gesloopt. Ja, wat overblijft zijn alleen de vocalen. En dan is natuurlijk de vraag, herken je hem nog? Luister goed, dit is de opgave. Het jaar is 2001. Welk artiest of welke titel hoort hierbij? Ja, is dit een dilemma voor je? Of zeggen we nou, dit is appeltje-eitje? Heb je

0: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a word! And give you a word!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabyte.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing

0: klonk halverwege de jaren 90 totaal anders dan wat ze daarvoor hadden uitgebracht. Zombie was gewoon een snoeie harde rockplaat. En dit gewoon een hele lieve ballad eigenlijk. Oh to my family, the Cranberries bij 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Daarvoor heb ik Patricia hangen. Patricia, goedenavond. Een nieuw weekend staat voor de deur. Nou, is inmiddels begonnen eigenlijk. Wat wordt jouw hoogtepunt?
2: Mijn hoogtepunt dit weekend? Ik zal je gewoon eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee.
0: Nee, maar ja, dat hoeft ook niet. Hè. Daar is het weekend ook eigenlijk een beetje voor. Hè, om lekker tot rust te komen.
2: Juist, precies.
0: Ja, want dat heb je wel nodig, begrijp ik.
2: Ja.
0: Ja, want je hebt een zware werkweek achter de rug. Je hebt een heel zwaar leven.
2: Nou, dat ook weer niet.
0: Ja, ik vroeg net om een hoogtepunt. Misschien gaat dit hem wel worden natuurlijk. Hè? Want jij hoorde meteen van welke artiest deze a cappella was.
3: Boy, it's more than I dare to think about.
2: Ja, dat is natuurlijk Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue. En weet je ook wat ze zong?
2: I just think about. In ieder geval een lied. Ja, ik heb er een single CD van.
0: En het singeltje dat heet Can't Get You Out of My Head.
2: Juist.
0: Ja, door de spanning was je waarschijnlijk eventjes vergeten.
2: Ja, was het even kwijt.
0: Gefeliciteerd.
2: Yay!
0: Ja, lekker hè, dat herfstpakket in de pocket, zeg hé.
2: Ja, nou wat leuk.
0: Daarin vind je een dopper, drinkfles, een cap en natuurlijk een paraplu met het Radio 10 logo erop. Dus ja, die gaat de komende maanden waarschijnlijk nog goed van pas komen.
2: Ja, zeker, want hier in Zeeland, nou het regent dat het giet.
0: Nou, dan kan je er mooi mee showen. Veel plezier met de prijzen.
2: Precies.
0: Die worden opgestuurd naar je.
2: Dankjewel.
0: En maak er een mooi weekend van.

de Edith Reed. Een uur lang muziek uit die fantastische periode. Ja, ik start gewoon de liedjes in hoor, maar jij bepaalt wat er uit de speakers komt zetten. Iets uit de Edith top 8 van de 10 van afgelopen week bijvoorbeeld. Of welke Edith hit brengt je weer helemaal terug naar die legendarische stapavonden van toen? Laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een tekstbericht of een voiceberichtje deze kant op, allebei kan hè. Maar goed, ik moet je wel zeggen dat ik van een voicebericht altijd net even wat blijer word. Want ik vind het gewoon leuk om je stem te horen op de vrijdagavond. Zo is het ook. Dus meld je via de Radio 10 app met jouw favoriete Edith hit. Draait nu heel stiekem deze van Maan en Goldband.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Ja, de deuren van de ethische date staan nog op een keer, maar zo dadelijk gaan ze wagenwijd voor je open. Nou, ik ben benieuwd welke ethische hits er allemaal binnen gaan komen. Eerst het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd.
20: Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen het hof heeft aangekondigd. De 8 landen zeggen dat het voor het strafhof dan erg moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers te vervolgen. De piloot van de Fly Dubai-vlucht die zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou geïnspireerd zijn geweest door de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Het OM zegt ook dat hij de juiste papieren had om aan de slag te kunnen bij de vliegmaatschappij. En het wordt opletten voor mensen die veel met de bus gaan. OV-bedrijven kunnen nog lastig inschatten hoeveel streekbussen blijven staan tijdens de staking woensdag. Maar veel bussen zullen uitvallen, denken ze. Het streekvervoer gaat iedere week 1 dag staken tot aan de kerst voor een betere CAO. Dan nog het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen in het noorden code geel voor zware buien met onweer en windstoten en hagel. Tussendoor ook wat zon en het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nu.

0: 50. Dat is Apeldoorn-Os voor Renkum.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
21: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Dennis Verheugd.
23: Goedenavond. Ja, dan is het alweer een paar minuten over 8, hè? Ah. Tijd om dit uur te vullen met de grootste ethisch klappers. Waar ga jij mij en natuurlijk ook de luisteraars van Radio 10 mee verrassen? Ik bedoel, de platenkast staat wagenwijd open, maar jij bepaalt wat eruit komt. Welke ethisch hit wil je horen? Nou, geef hem door via de app van 10. Een berichtje of een voice-appje sturen. Beide prima. Dan komt jouw verzoek hier gewoon lekker binnen in de studio. Wie weet bereik ik hem zo meteen voor je. De eerste aanvraag komt van Leon. Leon, goedenavond.
0: Hoi Dennis, een hele goede vrijdagavond voor de 80s at 8, Rick Astley. Whenever you need.

0: Linda deze.
1: 80's at 8.
0: Ja, Linda beweert dat de Sing Our Own Song vroeger standaard uit de autoradio klonk als het gezin op een regenachtige zondag op bezoek ging bij opa en oma. Ja, mooi hè. Heel herkenbaar, Linda. Ja, zondag was opa en oma dag, hè? Ja, misschien nu ook nog wel. Maar in de jaren 80 zeker.

0: Paula van Toorn gedaan.
1: Hallo Dennis, ik wil graag Pat Benatar met Invincible horen, omdat het een van de stoerste nummers van Pat Benatar is. En het volgens mij niet in de top 810 van de jaren 80 heeft gestaan. Alvast bedankt, daar.
2: Het geluid van de jaren 80. 80's at 8. Radio 10.

0: Radio 10.
1: Ja, het jaar dat er nog massaal naar tv-programma's werd gekeken. 1988. Ja, de volgende dag had iedereen het over bijvoorbeeld deze kijkcijferhit.
2: Dag dames en heren thuis, hartelijk welkom. De één na laatste mini-playbackshow, nummer 6. Volgende week nog wel een speciale playbackshow. Maar dit is voorlopig even de laatste. En we gaan snel met de wedstrijd beginnen. De eerste kandidaatjes zijn Bibi, Barry en Michael.
1: Ja, de mini-playbackshow met Henny Huisman. Ja, daar bleef je echt voor thuis, hè. In dat programma konden kinderen in hun eentje of met een vriendje of een vriendinnetje hun favoriete artiest playbacken voor een heel groot publiek. Kortom, When Will I Be Famous? Ja, nou, uit 1988 kwam ook Brass en die werd aangevraagd door Manon, die zich herinnerde dat zij vroeger complete concerten gaf in haar slaapkamer. Publiek, nul. Applaus, ook nul. Ambities, enorm, ja. Ja, ze had het gevoel dat ze net zo famous was als de jongens van Brass. Dus nou, wat een leuke herinnering, Manon. Dank voor je bijdrage in de Edison Date. Eens even kijken. Ja, zo dadelijk moet ik voor Patrick Billy Idol draaien met Sweet 16 en Ilse. Waar kom jij mee?
3: Hey Dennis. Ik zou graag de hit Get to Get van de Lela Kay willen horen. Uit 1989. In mijn jonge jaren vond ik de laatste zin altijd wel leuk. I am what I am and I'm playing my game. Dus dankjewel.
0: De muziek van de jaren 80. 80s at 8. Radio 10.

de Ziggo Dome. Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister komende week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
4: De vriendelijke specialist DA.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: 80's at 8. Dennis Verheugd. De grootste.
3: Hey Dennis, jongen, met Frankie Struik uit Bemmel. Kun je noodweer draaien? In de disco. In de disco.

0: en de radio dan die dit soort liedjes draaiden. Inderdaad, leuk. Leuke anekdote ook. Pointer Sisters en Automatic.
1: 80's Eendagsvlieg.
0: Ja, dit keer een eendagsvlieg van The Brats met Chalk Dust. The Umpire Strikes Back. Het was eigenlijk een muzikale persiflage op tennisser John McEnroe. Die stond begin jaren 80 net zo bekend om zijn woede-uitbarstingen als om zijn tennistalent. Ja, die beroemde kreet, the ball's in, everyone can see that the ball's in, die je in het nummer gaat horen, was zelfs gebaseerd op een echte uitspraak van McEnroe tijdens een wedstrijd. Ja, en nog leuker, de titel is een woordspeling op de Star Wars film The Empire Strikes Back. Ja, voor deze single werd dat dus The Umpire Strikes Back, oftewel de scheidsrechter slaat terug. En terwijl het eigenlijk bedoeld was als een grap, werd het een enorme hit. In Nederland haalde het zelfs de derde plaats in de top 40.

0: 90's at 8.
1: Oh, die was mooi, hè? Ja, ja, veel mensen kennen Have I Told You Lately That I Love You als een van de mooiste liefdesliedjes ooit. Sterker nog, het wordt nog altijd gedraaid op bruiloften. Maar Van Morrison die schreef het eigenlijk niet als liefdesliedje. Dat was niet de bedoeling. Nee, het was eigenlijk bedoeld als een soort van gebed. Met dankbaarheid voor het leven en voor de mensen om je heen. Nou, bij deze. Gedraaid voor Julia, want zij vroeg me aan op deze gezellige vrijdagavond. Dus even kijken op de klok, zeg. Hey, 7:07. Ja, we zijn er eigenlijk alweer bijna doorheen. Het einde van de ethische date voor deze vrijdagavond. Morgenavond en ook zondag meer ethische date bij Jan Paul. Die je zo dadelijk ook hoort met de lekkerste top 4000 classics. Dus alvast veel plezier met JP. Ik kan nog één ethisch hit draaien en die komt van Henk Timmer.
2: Hey, dat is heerlijk om naar jouw programma te luisteren. Ik zou graag even vanuit de Duitse bellen. Juliana Wedding met een keer dicht in die stad zou willen horen. Alvast bedankt. Hoi hoi.
1: Leuk, sluiten we mee af.
3: Jouw favoriete hits uit de jaren 80.
0: 80's at 8.
3: Radio 10.
0: Hartelijk
4: goedenavond.

0: kan van mijn persoontje nog dit. Joep, doei en de mazzel.
1: Doei, tot de volgende keer.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
10: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Radio 10. Het nieuws van 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Een Nederlander is bij een verkeerscontrole in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, ingereden op 2 politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de man niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij protesten in Brussel zijn 110 mensen opgepakt, dat meldt een lokale nieuwssite. In de stad demonstreerden vakbonden tegen bezuinigingen. Duizenden mensen kwamen daarop af. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals stokken en molotovcocktails. De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet om de menigte weer rustig te krijgen. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Het was te voelen in de hoofdstad van het land en zorgde daarvoor paniek, zeggen lokale media. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokkop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. En dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten, soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: De

0: 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: €30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Radio 10.
7: Top 4000. Jan-Paul Grotentraast.
8: De vrijdagavond van Radio 10. Het weekend is begonnen met de Top 4000 Classics. Queen zometeen. En eerst Cool and Again.

0: Queen bij Radio 10. And these are the days of our lives. Goedenavond. Je bent er gewoon bij. Op deze vrijdagavond aan het begin van je weekend. En dat vieren we natuurlijk met het allerbeste uit de top 4000. Zo heb je de afgelopen weken kunnen genieten van het beste uit de jaren 80, hè, in de top 810. Eerder vanavond draaide Gijs nog de nummer 1, Aha en Take On Me. Maar vanavond duiken we in de grootste hitlijst aller tijden. Daar zit werkelijk alles in. De welbekende top 4000 natuurlijk. Hey, en laat vooral iets van je horen. Ben je erbij vanavond? Of is er misschien wel een top 4000 classic waar je wel zin in hebt vanavond? Geef het even door. Gebruik de gratis app van Radio 10. Stuur een berichtje direct naar de studio of spreek iets in. Zometeen het liedje dat door een toiletjuffrouw is geïnspireerd.
1: Hè? Ja.
0: Hoe dat zit, dat ga ik je dadelijk vertellen. De Manic Street Preachers, die hoor je ook. Maar eerst de Franse groep die voortkwam uit een kinderkoor. Les Poppies, non non, rien changé bij Radio.

The Manic Street Preachers bij Radio 10. De Motorcycle Emptiness. Ja, als je muziek maakt, dan kun je op de gekste momenten inspiratie krijgen voor een liedje of een tekst. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Je bent daar continu mee bezig als artiest zijnde. Nou, Donna Summer, die werd geraakt

feest naar de Grammy Awards van 1983. En ze zag hoe uitgeput en moe die vrouw was na lange dagen werken. En ze dacht op dat moment meteen, she works hard for the money. Nou, en die gedachte die groeide uit tot een ode aan de hardwerkende vrouwen overal ter wereld. En hoort natuurlijk ook in de top 4000 van Radio 10. Hier is Donna Summer.

0: begin van je weekend. Je hoorde Venus, Shocking Blue. Met zometeen ook Europe en de zanger die zichzelf zonder schaamte wel een hele bijzondere artiestennaam heeft gegeven. Je hoort hem zo.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: Samen met Elton John, die eigenlijk Reginald Dwight heet.
1: Top 4000.
0: Classics. Maar op een bepaald moment heeft Elton John gedacht, of eigenlijk Reginald Dwight gedacht, weet je wat, dit klinkt nergens naar. Ik geef mijzelf een achternaam als voornaam en een voornaam als achternaam. Elton John. Voluit is het trouwens Elton Hercules John. Elton Hercules, de Hercules, hè, daarna vernoemd. Geen gebrek aan zelfvertrouwen, deze man. Als je jezelf Hercules noemt, toch? Bedoel, nou, don't go breaking my heart. Stond op nummer 2765 in de top 4000 van afgelopen jaar. Nu, U2. Met het liedje door Bono geschreven voor zijn eigen vrouw. Want tijdens de opnames van het album The Joshua Tree was hij gewoon compleet haar verjaardag vergeten. Oeh, ja. Dus wat begon als een persoonlijk goedmakertje groeide uit tot een van de meest geliefde nummers van U2. Hier is The Sweetest Thing op Radio

Stewart. Ja, er waren vele vrouwen in zijn leven. Met 5 verschillende vrouwen heeft hij in totaal 8 kinderen. Dus je kunt wel zeggen dat het een vrouwenmagneet is. Dat was toch wel zijn reputatie in de jaren 70 en 80. En nou ja, misschien nu nog steeds wel. Rod Stewart, Baby Jane hoorde je bij Radio 10. Toch nog even nagenieten van de 80's top 810 van afgelopen week. Want daar stond deze van Rod Stewart ook in op nummer 772. En even een vergelijking maken. In de top 4000 stond Baby Jane op 3693. Dus ja, in beide lijsten redelijk onderaan de lijst. Maar goed, hij staat erin en dat is het allerbelangrijkste. Ben je benieuwd naar hoe zowel de top 4000 als de top 810 van de 80's eruit ziet? Kijk dan even op radio10.nl. Daar kun je de lijsten op je gemak allemaal even teruglezen. Nu de dame die dankzij haar optreden op Pinkpop afgelopen jaar weer helemaal populair is in ons land. Natasha Bedingfield. These Words op 10.

0: ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
6: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
7: Kippie.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Typisch Lea met haar herder Max.
11: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
12: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Deze week.

0: Albert Heijn.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Radio 10. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, bij een verkeerscontrole ingereden op 2 agenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde dat voor paniek, volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokkop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. Dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten, soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Greet. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Under the Bridge. Een heel persoonlijk liedje voor zanger Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers.
1: Top 4000 Classics.
0: Want hij vertelt namelijk in dit lied over zijn drugsverslaving. En de brug in het liedje, dat is schijnbaar een echte plek in Los Angeles. Maar waar hij zich precies bevindt, dat is een mysterie. Anthony Kiedis die heeft er wel hints naar gegeven, maar nooit helemaal onthuld waar de plek nou precies is waar hij over zingt. Maar het is vooral een symbool voor de moeilijke periode in zijn leven. Under the Bridge. Goedenavond, de vrijdagavond van 10. Jan-Paul hier met de top 4000 classics. Zoals elke vrijdag neem ik je mee door de grootste hitlijst aller tijden. Langs al die mooie parels ooit gemaakt, alles staat erin hè, in die lijst. Justin Timberlake, die hoor je zo meteen. En Anneke, die reageert nog even via de app. Ze zegt, wauw, wauw, wauw, dat is mijn favoriet. Daar word ik altijd vrolijk van. Do You Wanna Hold Me? Die ga je zo horen, Anneke, na Diana Ross. En haar versie van Ain't No Mountain High Enough.

Het begon met NSYNC. Maar je kunt wel zeggen dat zijn solo-carrière nog veel beter heeft gedaan, hè? Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Vrij vertaald, boontje komt voor zijn loontje. In de top 4000 classics op deze vrijdagavond, met nu de favoriet van Anneke. Dat liet ze even weten in een berichtje via de app. Bow Wow Wow, ontdekt toen ze 14 jaar was, deze zangeres. Omdat ze toevallig stond te zingen in een stomerij. Ja, en dat hoorde net toevallig de juiste mensen. En zo kan je leven in één keer veranderen. Do You Wanna Hold Me, nu op Radio 10.

0: classics van Radio 10 met dadelijk de Steve Miller Band. James Taylor ga je ook horen. En het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in 1997 komt eraan.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni.

0: scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: geschreven door Carole King en bracht het uit begin jaren 70. En vrijwel tegelijkertijd nam haar goede vriend James Taylor het liedje ook op voor zijn eigen album.
1: Top 4000 Classics.
0: Volgens Carole King kwam het liedje bijna vanzelf tot stand. Ze beschreef het later als een soort van, ja, heel erg intens inspirerend moment. Een van de meest inspirerende momenten uit haar carrière. En ja, het zou ook een reactie zijn geweest op een regel uit een eerder liedje van James Taylor. Namelijk Fire and Rain. En daarin zingt hij over tijden waarin hij geen vriend kon vinden. Ja, de reactie van Carole King was, nou ja, you've got a friend. Het is wel mooi eigenlijk hoe deze twee artiesten hun vriendschap hebben laten klinken in de muziek. You've got a friend hoor je dus in de top 4000 classics van Radio 10. Met nu het liedje waarmee Katrina and the Waves het Verenigd Koninkrijk in 1997 de overwinning bezorgde. In het Eurovisie Songfestival in Dublin was dat destijds. Hier is Love Shine a Light.

Hij was al een grote producer achter de schermen. Hij werkte met Whitney Houston, Aretha Franklin, George Michael, Mariah Carey onder andere. En ja, deze hit was eigenlijk zijn eigen kans om het gewoon eens een keer voor de schermen te proberen. Gewoon op het podium te knallen en met succes. Gimme, gimme, gimme in de top 4000 classics van Radio 10. Elke avond van de week hoor je vanaf 9 uur een mooie selectie uit de grootste hitlijst aller tijden. En jouw persoonlijke favoriet kun je natuurlijk altijd even doorgeven via de app. Suggesties zijn welkom, dus laat het even weten. Misschien hoor je hem zo meteen op de radio. Nu de band van Chris Martin, die laatst weer viral ging online omdat hij spontaan meezong met een straatmuzikant, hè, midden in het centrum van Londen. Samen met de rest van Coldplay. Dit is Paradise op Radio 10.

0: neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

je nog op. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De prijs.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee vlakbij Leuven bij een verkeerscontrole ingereden op 2 politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde het voor paniek volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En als ik zeg karbonkel, hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Nou, je kunt dat binnenkort allemaal herbeleven in Museum Beeld en Geluid. Voor Halloween hebben ze een speciale karbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Dat meldt de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de pop uit kinderserie Ik Mik Loreland te zien is. En dan nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen opnieuw veel regen. Vanaf de middag geldt in het noorden code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten. En het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch.

0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
16: Kippie.
17: Typisch Lea met haar herder Max.
18: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
19: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: veel moois uit Zweden. Ik noem hem Ace of Base, Europe, The Cardigans. Die bekende band met de eerste twee letters van het alfabet. Die hoef je niet eens te noemen. Maar zeker ook Roxette.
1: Top 4000 Classics.
0: Fading Like a Flower. Toch wel een absolute top 4000 classic. Geen top 4000 zonder de hits van Roxette. Denk ik dan maar. Maar goed, dat geldt toch wel voor meer artiesten. En die hoor je natuurlijk elke avond tussen 9 en middernacht bij Radio 10 in de top 4000 Classics. Het is inmiddels oktober en dat betekent dat we toch zowel snel richting de winter gaan. En dat betekent ook weer het begin van een nieuwe top 4000. Ik heb er al wel zin in, stiekem aan. Misschien heb je laatst nog je stemlijst doorgegeven voor de 80's top 810. Nou ja, het is natuurlijk wel leuk om ook alvast even na te denken over welke liedjes je in je stemlijst wil zetten voor de top 4000. Dat is toch wel de ultieme lijst, hè? En daarmee is de uitdaging ook stukken groter, want alles kan erin. Jij bepaalt het. Volgende maand dan zullen de stembussen weer worden geopend en kun je natuurlijk ook jouw favorieten gaan doorgeven. Snow Patrol hoor je zometeen, ook Simply Red na Jimmy Bohorn op 10.

2000 Classics van 10 met Simply Red. En volgend jaar komen ze naar Nederland. 19 en 20 juni, hè, 2027. En binnenkort ga je hier bij Radio 10 ook kans maken op tickets van 10 voor Simply Red. Money's the Tide Dimension was dat. Ja, dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van Journey Kaagman. Eind juli, toen overleed ze op 79-jarige leeftijd. Bekend geworden natuurlijk met Earth and Fire. En hun grote hit is destijds geschreven door toetsenist Gerard Koerts. En het verhaal gaat dat hij uiteindelijk het eigenlijk helemaal geen goed nummer vond. Dat hij helemaal niet zo enthousiast was. Hij wilde het bijna in de prullenbak gooien. Maar het waren zijn eigen kinderen die hem ervan hebben overtuigd dat het juist wel goed is. En zo hebben ze eigenlijk een liedje gered als het ware. Earth and Fire, Weekend hoor je nu.

0: De Bee Gees komen eraan.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Deze week in de bonus. AHA Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark. 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram. 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting.

0: Gees waren dat. En eigenlijk was het helemaal niet bedoeld voor de Bee Gees zelf.
1: Top 4000
0: Classics. Nee, de broers Barry Gibb, Robin Gibb en Maurice Gibb die schreven het voor zangeres Yvonne Elliman. Die zou het eigenlijk moeten gaan inzingen. Maar een van de producers die hoorde de demo en besloten dat de Bee Gees het liedje gewoon zelf moesten gaan opnemen. En dat bleek toch wel een gouden beslissing. How Deep Is Your Love in de Top 4000 Classics van Radio 10. Het laatste half uurtje van je vrijdag. Hopelijk kun je lekker genieten van je weekend. Misschien wel lekker rustig aan. Of hard aan het werk. Dat kan natuurlijk ook. Radio 10 neem je mee met de grootste hits aller tijden. Starship en Adele zometeen. En eerste boyband waar eigenlijk het allemaal mee begon. Zij luidde het tijdperk in van girl en boybands. Met een liedje dat eind jaren 80 al werd opgenomen door een groep. Maar dat werd totaal geen succes. En de producer van toen die probeerde eigenlijk in de jaren 90 het nog een keertje. Maar dan met de jongens van New Kids on the Block. En dat werkte. Step by Step hoor je nu bij Radio 10.

mooi dit, hè? De allereerste single en ook het eerste nummer dat Adele ooit schreef. Een liefdevolle ode aan haar thuisstad Londen. Hometown Glory in de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Morgenavond vanaf 9 uur dan zit Albert-Jan Sluis op deze plek met een nieuwe selectie aan hele fijne classics. En ik spreek je nog net daarvoor vanaf 6 uur in het weekend van 10. Geniet van non-stop de grootste hits aller tijden. Dadelijk vanaf 12 uur. Ik heb nog deze voor je. LTD. Love, Tenderness and Devotion. Back in Love Again.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
7: De vriendelijke specialist DA.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus, bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Lampen hangen? Doe het lekker.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. De nachtopvang voor asielzoekers bij Ter Apel zit vannacht waarschijnlijk opnieuw vol. Dat zegt het Rode Kruis. Daardoor is nog onduidelijk of mensen buiten moeten slapen, zoals een nacht eerder gebeurde. Vrijdagavond vertrokken nog bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Maar ook daar is er bijna geen ruimte meer. Voor zover bekend slaapt op dit moment nog niemand buiten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udenhout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,6. In de hoofdstad Panama-stad ontstond paniek en op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen. Over slachtoffers en de schade is nog veel onduidelijk. Wel zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de regio. En we blijven even in Latijns-Amerika, in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini verkozen tot burgemeester van een bergdorp in de Andes. Zijn naam zorgt internationaal voor verbazing. Maar in Peru komt het gek genoeg vaker voor dat kinderen worden vernoemd naar bekende historische figuren, beroemdheden of zelfs strip- en filmpersonages. Eerder waren in het land ook al politici die Hitler heten. Dan krijg je nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw veel regen met zo'n 15 graden. En dit was het nieuws van Radio 10.

Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. VVD-leider Dylan Jessoguz wil ook bij de volgende verkiezingen de lijsttrekker van haar partij zijn. Dat zei ze tegen de NOS tijdens een partijbijeenkomst in Veghel vrijdagavond. Daar sprak ze met kritische VVD-leden. Binnen de partij is de laatste tijd onrust over haar koers en die van de partijtop. Volgens Jessoguz hoort discussie erbij en ziet ze zichzelf nog altijd als het logische gezicht van de VVD. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udehout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Orkaan Isaias nadert de kust van Florida en zorgt daarvoor flinke zorgen. In delen van de staat zijn evacuaties afgekondigd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De orkaan kan aan land komen met windsnelheden tot 160 km per uur. Ook wordt lokaal 20 centimeter regen verwacht. President Trump heeft vanwege de storm een gepland bezoek aan Alabama afgezegd. De Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjan Veurink was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak. Het weer dan nog. Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken er veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor schijnt af en toe ook nog de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.